0: gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Voor de kust van Jemen hebben Somalische piraten opnieuw een olietankschip gekaapt. Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement. En Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
2: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok. Dus we moesten snel bal laten rondgaan. Maar we blijven doorgaan naar die 1-1. En dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
0: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Zelfstandige, bescherm je inkomen als je uitvalt. NN, verzekeren en beleggen.
5: M&M Life.

0: is 3 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden. Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. En Trump beweert dus dat dat aantal nog sterk zal verminderen. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. Max Verstappen mag vertrekken als tweede. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Kasten Online.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
2: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
3: Waarom?
2: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu van

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder al ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. De hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken van een schuur beschadigd. Door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas.

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Energiewijs ondernemen start bij NWISE. NWISE.be
5: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu wordt het dus ook effectief een beslissing. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op elkaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd vanwege droneaanvallen. En ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. En de hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En dan nog het weer. Tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donk. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: In de stad Bourges, centraal in Frankrijk, zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave- en techno-party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen die kunnen ontploffen. Bourges is niet toevallig uitgekozen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken, Núñez. De organisatoren protesteren tegen het beleid van de Fransen. Overheid om zulke illegale raves te verbieden. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw allebei drone-aanvallen uitgevoerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd na drone-aanvallen. Ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten allemaal in het slot. Sint-Truiden kwam voor, Union maakte nog gelijk, maar daarna scoorde Sint-Truiden nog een strafschop. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
2: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be
3: M&M Live.

0: is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hier nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. Het internationale containertransportbedrijf MSC start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit zouden treinen de lading dan over land naar de Perzische Golf rijden. Via kleinere schepen moet alles dan in de golfstaten geraken. Een hele omweg, maar wel nodig, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
2: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
0: Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. Een strafschop in minuut 100 leverde Sint-Truiden in extremis de overwinning op. En dat was een zware domper, zegt Union-trainer David Hubert.
3: Je geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europlay-offs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.
4: Evelien de Bakker.
5: Nu dat het onweer tijdelijk gaan liggen is, dan kunnen wij hier lawaai kunnen maken. Hier in M&M Throw.

7 minuten over 7 met Coldplay, A Sky Full of Stars. En die waren gisteren niet te zien natuurlijk. Wat een onweer was dat. Het is heel heftig geweest. Mijn vriend die zei gisteren nog, ja, ergens zo rond 6 uur 's avonds of zo. Zou het echt wel... Wat een onweer was dat. Het is heel heftig geweest. Mijn vriend die zei gisteren nog, ja, ergens zo rond 6 uur 's avonds of zo. Zou het echt wel regenen vandaag? Amai, zijn woorden waren nog niet koud en het begon.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Okie, taco dokie.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: M&M Live. Zal ik maar zeggen... En dan zijn er keuzes die moeten gemaakt worden als je hier natuurlijk zeer fris wil zitten om 7 uur 's ochtends. Maar kijk, ik ben erbij. Jij bent erbij. En dat is het allerbelangrijkste. En je weet altijd wat de deal is op zaterdag en zondagochtend. Dat is even bewijzen dat jij wakker bent met de bakker. Zeker als je zo het gevoel hebt op een zondagochtend, zeker in een verlengd weekend. Ben ik hier nu de enige die me heeft moeten opstaan? Of de wekker heeft moeten afduwen? Nee. Sowieso niet. Dus stuur jouw berichtje met een foto even door in de app van M&M. Gewoon even tikken waarom jij al wakker bent met de bakker of nog altijd wakker. Dat kan ook natuurlijk. Nu, zeer welkom in die app van M&M.
7: M&M.

0: Dat is het begin van jouw zondagochtend. Met Eminem Throwback en ook met een terugblik naar de teens. Met Basil en Laura Palmer. Eminem, goeiemorgen. 7:15 op jouw zondagochtend 3 mei vandaag. En vooral ook een dag waar iedereen waarschijnlijk een regendruppel op zijn gezicht gaat voelen. Ik zie het hier toch staan op de online nieuwswebsites die vertellen van ja, iedereen gaat zijn deel hier krijgen. Iedereen gaat een regendruppel voelen en het gaat zelfs zeer intens worden. Dus als je gisteren het onweer op een of andere manier gemist hebt, normaal gezien vandaag is het weer van dat, vooral in de namiddag. Het gaat echt zo van west naar oost gaan. Dus het gaat beginnen aan de kust en dan gaat het verder en verder trekken. En waarschijnlijk gaat iedereen weer eens onder een regenbui gaan hangen. Maar bon, het is zondag, dan kruip je gewoon lekker in je zetel, een dekentje erbij. Het einde van een verlengd weekend, dat mag zeer ontspannen gevierd worden. En zeker als je gisteren hier aanwezig was.
1: Eminem, back to the 90s and Lilies, final edition.
0: Het allerlaatste feestje van Eminem, back to the 90s and Lilies in de AFAZOM. Het is gebeurd, het is afgerond. Een kleine 3:16 geleden zijn de deuren daar dichtgegaan. Allee ja, toch volgens de line-up. Ik weet niet hoe lang het feest effectief nog is doorgegaan. Maar het zag er wel zeer leuk uit. Want als je er niet bent geraakt, dan moet je zeker de Instagram van M&M eens opengooien. Want Kautar en Wannes, zij waren de hosts van de avond. En ze hebben het feestje volledig in gang geduwd. En ook kunnen aanhouden. En dat is zeer leuk om te horen en te zien. Je moet het maar eens checken online. Er werd serieus meegeroepen. Zo gaat dat natuurlijk in de AFAZOM. Check het zeker op onze Instagram, mnm.be. Sam Goris was aanwezig, X-Session. En deze bende ook, To Unlimited.

Jump for Joy. Dat mag zeker ook op zondagochtend. 20 minuten na 7. Op dit moment in de app van M&M, het valt mij op. Precies alleen maar mensen wakker vanuit Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Dus laat je zien uit dezelfde regio of uit de andere regio's. Zeer welkom. Waarom ben jij al wakker met de bakker? M&M.

0: ja, dan ook echt superveel haar. Ik heb nu op dit moment ook zo'n soort van dotje, maar ik heb echt veel te weinig haar om zo'n effect te creëren. Bij Stella Soe was dat ja, veel meer aanwezig uiteraard. En ze is jarig vandaag, ze wordt 37. Daarom nog eens terecht hier in de playlist van M&M Throwback. En ondertussen, de wereld is toch een beetje wakker geworden in de app van M&M. Dus zeer leuk om te zien dat jij er ook al bij bent. Steffi van Rijkegem uit Menen, die stuurt goedemorgen, vele visachtige groetjes uit West-Vlaanderen. En het is effectief met de vislijnen erbij. Het ziet er ook al redelijk donker uit. Dus hopelijk hou je het daar droog, lieve Steffi. Ook nog Luc, die een goedemorgen stuurt uit Henegouwen. Thomas, die is er ook al bij. Thomas de Grote, net uit het ziekenhuis in Brugge voor een MRI. Amai, op zo'n uur? Amai, zo zot. 2 uur geslapen, trouwfeest van vrienden. Vele groetjes. Amai, dat is stevig. Maar dat kan ook wel gezegd worden van Tessa. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Als er al wordt getwijfeld, Tessa, over de goede morgen, dan weet je dat het ver zit.
1: Het is een morgen.
0: Het is een morgen. Ja, want het is ook wel wild geweest, hè, bij jou vannacht.
1: Het was ja, inderdaad heel laat. Allee, laat, ja. Het was ook 2 uur vannacht. En vanochtend om
0: 6:30
1: zijn we terug uit.
0: Ja, dat is 4 uur en een half slaap. Ja, dan mag de goeie van de morgen wel eens geschrapt worden, uiteraard. Ja, en waarom moet je dan zo vroeg opstaan? Wat staat er dan op de planning vandaag?
1: Straks mag ik gaan lesgeven op een hondenschool, maar ik moet eerst nog een uurtje gaan dokzitten.
0: zijn dat de planningen zeer slecht maken als je weet dat je zo laat gaat feesten, of was dat de bedoeling niet? Ging je eigenlijk op tijd in je bedje kruipen met het feest, of hoe zit het?
1: Ja, ik kan gewoon geen nee zeggen. Dat is een beetje het probleem.
0: En dan kom je in situaties terecht dat je zo lang op de dansvloer gaat staan. Wat voor een feest was het eigenlijk gisteren?
1: Verjaardagsfeestje van een vriendin die 40 jaar kwam.
0: Die wat kwam?
1: Dus dat was 40 jaar.
0: Ah, die 40 jaar kwam. Ah, ja, ja, ja. Ja, dan is dat een zeer goede reden om eens goed door te feesten, natuurlijk. Maar kijk, de gevolgen die ga je vandaag een beetje moeten dragen, lieve Tessa. Maar het komt goed, het lesgeven en dan even brakken in de zetels. Komt goed. Veel succes dan vandaag.
1: Ja, ik denk het wel. Bedankt.

0: En dan zijn er volle bak goeiemorgens in de app van M&M. Zeer leuk. M&M Throwback. Werner bijvoorbeeld uit Scherpenheuvel, Zichem, die stuurt goeiemorgen met echt heel veel oortjes erin. Rico die is er ook bij uit Ravels. Goeiemorgen Evelien, groetjes uit Poppel stuurt hij er nog bij. En Sophie die stuurt ook heel veel groetjes van alle collega's in het ziekenhuis in Mechelen. Dus voilà, allemaal heel veel groetjes terug. Heel blij dat je er al bij bent. We gaan even inzoomen op film dat kan zorgen voor verschillende andere gevolgen. Maar ja, dat is zeer moeilijk gezegd. Maar het ding is, er is dus een nieuwe film. Een biografische film over Michael Jackson. Michael. Je hebt dat misschien al gezien. Je hebt het misschien niet al gezien. Ik heb de recensies al gelezen. Het was zeer wisselend. Daar moet ik zeer eerlijk over zijn. Maar natuurlijk geeft dat wel een bepaalde vibe. Een bepaalde push aan alle muziek van Michael Jackson. En dat hebben ze bij Spotify uiteraard onder andere gezien. En dat is insane hoeveel mensen dat er extra gaan luisteren naar songs van Michael Jackson. We spreken hier echt over 5 miljoen keer dat een bepaalde song meer wordt gedraaid op een bepaald nummer. Maar het populairste van allemaal, dat is Billie Jean. Dat is crazy. 17 miljoen keer is dat extra gestreamd op die periode. Dus ik spreek hier echt over enkele dagen dat het ineens extra geboomd heeft. En als je dan gaat kijken naar het grote eindtotaal van Billie Jean, dat is in totaal op Spotify al 2,65 miljard keer gestreamd. Dat moet ik even laten bezinken. Dat is echt insane veel. Maar het is natuurlijk een zeer goede song. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: Perfect ook voor zondagochtend. Michael Jackson, Billie Jean hier in M&M Throwback.
1: Throwback Takeover.
0: En het wordt nog beter, omdat er ook een song van jou nu in de playlist kan geraken. Het is te zeggen, niet specifiek van jou, maar natuurlijk jouw keuze. Want Throwback Takeover, dat is het moment om de app van M&M open te klikken en daar de beslissing te maken welke song van vroeger jij zeer graag nog eens wilt terughoren. Ik heb nog plek, vlak voor 8 uur. Dus dat plaatje dat mag zeker door jezelf worden ingevuld. En vooral door een titel en een artiest dat je nu gaat doorsturen in de app van M&M. Dus neem even de tijd om erover na te denken. Het mag een song zijn uit de 90s, uit de nillies, uit de teens. Veel verder weg mag ook uiteraard. Maar je mag het vooral doorsturen in de app van M&M.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Brico, Brico City.
7: En Brico Planet zijn jarig.
6: Al onze winkels zijn nu zondag open.
7: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
6: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat hij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
1: M&M. M&M Throwbacks.

0: Flowrider en Kesha Ride Round. Goedemorgen. 14 minuten voor 8 op jouw zondagochtend. En ik heb nog een tip. Als je met het verlengde weekend nog iets in je oren nodig hebt, om bijvoorbeeld toch nog tussen de droge momenten vandaag een wandeling te gaan maken of als je nog gaat sporten. Want de exacte timing met 22 minuten stomme vragen staat vast natuurlijk. Dus dat is super handig. Ook als je zo onderweg bent en je denkt, goh, een half uurtje onderweg, wat ga ik dan eens doen? 22 minuten stomme vragen luisteren. Uiteraard. Ook met de feestdag van afgelopen vrijdag is er een nieuwe aflevering online gekomen. Het is er eentje met Toby Alderweireld. Ik vind het superleuk. Ex-Rode Duivel uiteraard. Ex-Antwerp-speler onder andere. En die man die heeft zoveel te vertellen op 22 minuten. Het is insane. Bijvoorbeeld, hoe zit dat met bijgelovig zijn bij voetballers? Of toch zeker bij Toby? Hoe zit dat bij hem?
1: Niet dat er gradaties in zijn. Een stukje, maar niet. Sommigen zijn extreem. Hè. Ik had dat ook wel een deels, maar dat is eerder over het eten. Dat ik bang was om een dag voor de wedstrijd iets anders te eten dat ik gewend was. Dat ik mijn lichaam er anders op zou reageren.
0: Oh.
1: Daar was ik wel heel... Dus altijd spaghetti met bolognese saus, dat at ik. Punt. En niks
2: voor
1: anders.
2: De dag voor de match.
1: Ja. En dan daarna mag je heel veel moet koolhydraten moeten eten voor een dag daarna. Daarna pannenkoeken. Ja.
0: Heerlijke menu. En zoveel meer over Toby Alderweireld kan je ontdekken in de app van VRT Max. 22 minuten stomme vragen.

van Ed Sheeran. En dit is altijd het leukste moment van de show. Of toch een van de leukere momenten van de show. M&M Throwback Takeover. En altijd ook zoveel reacties, zoveel berichten in de app van M&M met Throwback Takeover. Want jij wil natuurlijk jouw lievelingssong van vroeger terug horen. En ik heb goed nieuws. Ik heb extra ruimte vrijgemaakt. Het is nog maar 8:09. Dus ik dacht, kom, we doen deze ochtend een dubbele portie. Dus twee songs voor Throwback Takeover ga ik draaien. Ik hoop dat die van jou ertussen zit. We gaan starten met een suggestie van Luc. En die heeft onder andere de Sugababes doorgestuurd met deze Overload. Make life.

Gerrit Verbaeken bevestigt. Oh my god, wat een goeie om terug te horen. Goedemorgen. En ook heel veel hartjes doorgestuurd door Stefanie in de app van M&M voor de Sugar Babes en Overload. Maar dan was er nog een andere die is binnengekomen. Ik kon hem niet laten liggen. Deze Survivor, Eye of the Tiger. Zeer goede suggestie door Didier. En aangezien er toch nog extra ruimte was hier in M&M Throwback voor een dubbele Throwback Takeover, dan draai ik die met heel veel plezier. Goedemorgen.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik beschik niet over één of twee, maar over een peloton advocaten. En uw vrouw, haar smerige opportunistische comeback bij de vijand, dat pik ik niet.
2: Dag mevrouw Van Daal. Au revoir.
0: Op VRT1 is er aan dreigementen en haat geen gebrek in Knok of 3. Op VRT Canvas begint de meest actuele fictiereeks, The Deal, met Veerle Badens. En op VRT Max kan je kijken naar het volledige nieuwe seizoen van Dag en Nacht. Veel kijkplezier straks.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
4: VDK Bank.
6: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
9: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
10: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
9: Maar dank u.
8: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
11: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
12: 14 nieuws.
11: Met Lotte Anneka.
13: Wateroverlast in de provincie Antwerpen. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt de brandweer. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. En Trump sluit intussen niet uit dat Amerika Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. En in Frankrijk zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen, naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen. De rave party wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft wel voorlopig nog aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de derde plaats. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning. Buien trekken van het westen naar het oosten. Ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen zo tot rond de 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
14: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
15: M&M.
16: Evelien de Bakker.
11: Nou, het zomerweer lijkt weer even veel kilometers weg te zijn. Maar Dua Lipa New Rules komt er nu aan. Dat is ook al goed.

de spelregels van Dua Lipa op jouw zondagochtend. Of het nu met kleine oogjes is of goed uitgeslapen, dit is M&M Throwback. Met straks het ja-knikken van Snow Patrol. Maar eerst nog eens deze van Soft Cell.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: M&M Live.

12 minuten over 8, zondag 3 mei vandaag. En ik zie twee opvallende dingen. Als ik de online nieuwswebsites opengooi. Ja, het eerste is niet super opvallend. We hebben het allemaal meegemaakt afgelopen nacht. Onweer, bliksem, donder. Het contrast met afgelopen vrijdag kan toch niet groter zijn. Dan was er echt nog 25 graden, vol een bak zon, iedereen naar de kust. En nu was het echt iedereen gewoon binnen zitten, want zo hard regenen. Hopelijk daar ter plaatse bij jou niet te veel wateroverlast of ergere dingen uiteraard. Dus ik hoop dat het allemaal veilig is gebleven en dat je gewoon naar de lichten hebt kunnen kijken, naar bliksem uiteraard. Maar dan was er nog iets super spectaculair. Veel spectaculairder dan het afgelopen onweer natuurlijk van afgelopen nacht. Maar daarvoor moeten we wel richting Brazilië, naar het strand van Copacabana. Want er was in Rio de Janeiro voor de derde jaar op rij een gratis gigaconcert mee te maken. En deze keer was het van Shakira. En dat is echt insane. Als ik zeg een gigaconcert, dan is dat echt

ik zal daar zelfs al niet durven tussen staan. Zoveel mensen, 2 miljoen mensen die zijn op het strand van Copacabana komen kijken naar een gratis concert van Shakira daar in Rio de Janeiro. Veel beter weer dan hier natuurlijk. Het was wel effectief een deel van haar tour waar ze momenteel mee bezig is. De wereldtournee, het is in het Spaans. Ik ga het niet durven uitspreken, want dat gaat me niet lukken. Maar wat ik wel weet, is dat dus nu al het derde jaar op reis dat daar zo'n gigaconcert wordt gegeven. De eerste keer was in 2024 met Madonna. 1,6 miljoen mensen zijn er toen geweest. 2,1 miljoen voor Lady Gaga en gisteren dus 2 miljoen voor Shakira. Als ik dan toch een suggestie mag doen voor volgend jaar, waarom dan niet Rihanna?

0: Dit is natuurlijk een AI-versie die totaal losgaat op TikTok. M&M. Maar zorgt er natuurlijk ook voor dat die Rihanna en Where Have You Been terug meer in de spotlights terechtkomt en ook hier in M&M Throwback. Maar welke song gaan we zo meteen uit de M&M 1000 in de spotlight zetten? Dat is één groot mysterie en één grote vraag, maar jij kan het wel gaan beslissen door jouw getal door te sturen in de app van M&M. Dan ga ik even kijken in de lijst, in die van vorig jaar, in de M&M 1000 van vorig jaar, welke song achter jouw getal zit en die song gaan we krijgen. Zo simpel is het. Dus jouw lievelingsgetal, een deel van je gsm-nummer, een deel van een nummerplaat, getallen die je in je omgeving ziet, je laat het maar zien in de app van M&M en we gaan er een goed nummer uit kunnen halen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, zo al die films en series bingen.
1: Hoe praat hij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
6: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
7: wegwijzer.
6: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Oki, takodoki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Brian Adams, Run to You, op jouw zondagochtend. Het is een zeer gezellige zondag. Voor Magali stuurt ze door in de app van M&M. Want vandaag is haar verjaardagsbrunch. Ze gaat vieren met de vriendinnen. Dat ze 34 jaar is geworden afgelopen donderdag. Een beetje met vertraging, maar op zondag vieren is altijd leuker, stuurt ze door. Dus daarom heel graag het getal 34 uit de M&M 1000. Wordt geregeld nu met Katy Perry en Firework.

0: Zometeen terug naar Nilly's met Kate Ryan. Maar eerst 8:58. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, klopt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen wateroverlast veroorzaakt. En de hevige wind heeft er daken en schuren beschadigd. In Frankrijk zijn tienduizenden jongeren al 2 dagen samen voor een illegale raveparty. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen liggen. En in Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het strand Copacabana. Zo'n 2 miljoen mensen waren erbij. Meer over dit nieuws hoor je trouwens om 9 uur of vind je in de app van VRT Nieuws. M&M.
2: Evelien de Bakker.
3: M&M.
4: Dag.

0: We gaan straks terug naar een moment dat nog maar één keer is gebeurd voor België. En ondertussen ook al 40 jaar. Dus dat is al even.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
0: En nu even naar het weer kijken voor alle mensen die nog een lentefeest hebben gepland of de tenten op dit moment misschien aan het rechtzetten terug zijn. Want het was pittig afgelopen nacht, Sabine. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Inderdaad, Evelien. Het is nog niet gedaan, want ook vandaag sleept die storing nog in de buurt over het westen van het land met daar regen. Dat schuift verder op de volgende uren nog naar het centrum, uiteindelijk ook naar het oosten van het land. En dan in de loop van de dag gaat die regen wat meer, gaan dat buien worden. En dat kunnen lokaal alweer soms intense buien zijn. Dus met veel neerslag op korte tijd, met kans op een donderslag erbij ook. En tijdens zo'n bui kunnen de rukwinden oplopen tot 50 km per uur. Anders waait het matig uit zuid tot zuidwest. En aan zee draait die wind naar west tot noordwest. En we zijn ook in minder warme lucht terechtgekomen. Dus het kwikklim klimt niet meer zo hoog als gisteren. We gaan het verschil wel voelen. 14 graden in Hogevenen. En dan voor Vlaanderen en Brussel zijn dat maximaal tussen 16 en 18 graden. Ook vanavond vallen er hier en daar nog een aantal buien. Soms hevig, kans op gedonder ook. Later op de nacht wordt het wel rustiger en droger. En dan een volgende golf van diezelfde storing gaat morgen eerst slepen over het zuidoosten van het land. Met daar buien of regen, kans op onweer ook. En dat schuift dan stilaan wat meer op naar het centrum van het land. Tegen het eind van de namiddag, avond en ook nacht mogen we daar af en toe een bui verwachten. Soms fel met gedonder erbij. Temperaturen klimmen een tikkeltje hoger, tot 19 of 20 graden. Het is nog niet gedaan, want ook dinsdag krijgen we nog regen of buien. Nu, later op de dag wordt het wel stilaan, vanaf het noordwesten wat droger. En we zitten dan opnieuw in koelere lucht met maxima tot 16 graden. Nog wat laatste regendruppels over de Ardennen woensdag. 10 tot 15 graden dan. En voor donderdag en vrijdag, de luchtdruk stijgt dan wat, wordt het rustiger. De grotendeels droog eigenlijk en ook zonniger. Met tegen vrijdag maxima tot 20 graden.
0: Dat klinkt al niet slecht. Eerst de komende uren en dagen terug overleven. Maar komt helemaal goed. Dankjewel, Sabine.
3: Dag. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei.
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

Gisteren is ze officieel vertrokken. M&M Throwback. Essila. Ze gaat ons land verdedigen op het Eurovisie Songfestival dit jaar in Wenen. Ze gaat dat doen met het nummer Dancing on the Ice. En ik zag het gisteren nog in het journaal. Er waren ijselementen in het kostuum. Een deel van het team haalde dat boven en die zo, oh, dat mag nog niet gezien worden. Dat was wel een heel grappig moment. Wanneer je het effectief gaat zien, dat is op dinsdag 12 mei in de eerste halve finale. Dan gaat Essila optreden en ja, we zullen wel zien hoe ver ze gaat geraken natuurlijk. Maar vandaag moeten we terug naar 1986, want het is exact 40 jaar geleden vandaag dat we met België het Eurovisie Songfestival hebben gewonnen. En ja, dat is ons maar één keer gelukt. En je weet natuurlijk met welk nummer. Dat is met J'aime la vie van Sandra Kim. En dat is echt insane, want ik heb dat niet helemaal beseft toen ze dat... ja, uiteraard, ik was toen nog niet geboren, maar ik bedoel, achteraf wist ik niet dat Sandra Kim maar 13 jaar was. En dat vind ik insane. 13 jaar. Ik was wel andere dingen aan het doen toen ik 13 jaar was. Maar dat zijn natuurlijk details. Het heeft er wel voor gezorgd

de sfeer is volledig laten veranderen. Met een nummer uit 2015 dat volledig viraal ging. En dat heeft ook alles te maken met de nieuwe deep dive van Eminem R&B Beats. Esther Nwanu, die pikt er één artiest uit, babbelt daar meer dan een half uur over in zeer goede mixen met DJ Magic. En deze week over Ronnie Flex. Als je een beetje

0: als je een beetje wil chillen.
1: In 2015 echt een gigantische hit. Ik weet nog dat het heel dubbel was, ook voor ouders met jonge kinderen. Die waren dat volle bak aan het meezingen. Ik heb ooit zo'n filmpje gezien van een klein meisje op de achterbank. Ik denk dat ze 6 jaar oud was of zo. En dan was ze volle bak drank en drugs aan het meezingen met Little Kleine en Ronnie Flex. Maar het belangrijkste is natuurlijk die M&M R&B beats. Over Ronnie Flex ga je meer dan dit alleen horen natuurlijk. Alles wat je nog niet wist over die man gaat Esther Manu jou vertellen. En dat allemaal in de mix van DJ Magic. Zeer straf vanavond om 7 uur hier op MM en in de app.

0: helemaal je ding is van We Are Young uit Teens, dan zou ik zeker blijven hangen, want straks is er vanaf 9:30 Teens tot 10 en dan gaan we een half uur lang volledig naar dat tijdperk.
1: Meer keuzevragen over hun eigen opleiding.
2: Ja, een beetje stress.
3: Ja?
1: Een blokronde.
3: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
4: Nee.
1: Een mondeling examen.
5: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
3: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
5: Nee.
1: En een spannend groepswerk.
6: Ja, tof hè.
1: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
7: De Campus Cup.
3: Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
1: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
8: 14 uur.
0: Met Lotte Anneka.
9: Wateroverlast na hevige buien. Vooral in de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen en in Brecht stortte een schuur in. In Frankrijk zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale raveparty. Ze zouden met zo'n 40.000 mensen zijn. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen kunnen liggen. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges en dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran en staakt het vuren af, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. En intussen dreigt Trump er ook mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Gisteren maakte de minister van Defensie bekend dat de VS 5000 van de bijna 40.000 in Duitsland gestationeerde militairen wil terugtrekken, maar het kunnen er veel meer worden, zegt Trump.
10: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
9: Trump reageert zo op de kritiek die bondskanselier Merz gaf over de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. De drie doelpunten vielen allemaal in het slot. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
11: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
9: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. En in Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen waren erbij. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal grote concerten gehouden. Vorig jaar trad Lady Gaga er ook nog op. Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot zo'n 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
12: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
8: M&M.
13: Evelien de Bakker.
0: Alles geven op zondagochtend. Als het er bij jou niet in zit, geen probleem. Pitbull, Nio en Afrojack, die nemen het met veel plezier over.

altijd alles geven. En dat is ook zo bij de sport. Gisteren was er al een gigantisch groot feest in Engeland. Toch voor Ipswich Town. Dat is een voetbalploeg dat daar terug gaat promoveren naar de Premier League. Dat is de Engelse voetbalcompetitie. En nu hebben ze zoiets van, en waarom vertel je dat? Ah, wel, omdat daar een zeer grote fan van aanwezig was. Ed Sheeran. En die stond daar op een bepaald moment met de ploeg. En vooral ook met een paar pintjes vlotjes mee te zingen met het team.

0: Het is echt geniaal om te zien. Je ziet het online ook vol een bak passeren, dus je gaat hem nog wel tegenkomen. Ed Sheeran trouwens ook met afgeschoren haar. Het is super opvallend. Hij heeft zijn koepje helemaal afgedaan. Hij is volledig bros. Ed Sheeran, en vooral zeer mooi meezingend uiteraard. Dat kan hij. Die competentie heeft hij wel. Maar goed, bij ons is het ook spannend in de voetbalcompetitie trouwens. Je hebt het daarnet wel gehoord in het nieuws bij Lotte. Want in de Champions Playoffs, SCVV heeft gisteren gewonnen met 2-1 tegen Leider Union. Dus dat betekent dat Club Brugge vandaag een gouden zaak kan doen en leider kan worden als het natuurlijk de 3 punten gaat pakken bij en in Anderlecht. Die match die kan je volgen vanaf 6:30 op Sporza. En vandaag wordt het ook heel spannend.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: M&M Live.
0: 6:30.

moet zeggen zoals het is. Het is en blijft een mega spectaculair om te zien. M&M. M&M Throwback. Want 2024 heeft Madonna het al geflikt. Vorig jaar was het nog met Lady Gaga en nu was het aan Shakira, die dit jaar in een felgroene outfit op het strand van Copacabana in Brazilië een gigantisch, groot en vooral gratis concert heeft gegeven. Dat is afgelopen nacht gebeurd. 2 miljoen mensen zijn daarbij geweest. En dat is juist gewoon insane om te zien. Als je die beelden ziet, je kan het checken op VRT Nieuws. Ja, daar heb je een serieuze drone voor nodig om dat allemaal te fotograferen en allemaal te zien. Maar 2 miljoen mensen op 1 foto, dat is heel crazy. Een vrouw die dat nog kan, crazy dingen doen, en waar ook veel van verwacht wordt altijd, dat is natuurlijk Beyoncé. Morgen is er trouwens het Met Gala. Zij organiseert dat ook mee. En de rumors gaan dat ze daar een nieuw album gaat aankondigen. Een kleine aankomst was er al op Instagram met een felpaars kleed, een gigantische zonnebril erbij en een Beyoncé uiteraard, waarmee ze zou willen tonen dat haar album inspiratie heeft gevonden door Purple Rain van Prince. Maar dat is natuurlijk, het is allemaal roddels, het is allemaal niet zeker. Maar er zijn wel hoge verwachtingen morgen met het Met Gala. Dus we gaan afwachten tot morgen. En we gaan dat doen met een song van Beyoncé en Shakira samen. M&M, come on! M&M Throwback.

0: Als ik de artiest gewoon intik in Google, je krijgt dan altijd zo van die extra vragen daarbij. En een van de vragen is... Wat is de afkomst van de kat? Welke artiest heb ik dan ingetikt in Google? Je gaat het zo meteen horen.
1: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
4: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
5: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
6: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
5: Maar dank u.
4: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
7: Smartphone.be.
8: Hier, mama. Speciaal voor u.
5: Oh, dat had je echt niet moeten...
9: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
8: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
9: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
8: Oei.
4: Voor een

Luna. En als je de naam dus intikt op Google, dat is een van de vragen dat je krijgt. Wat is de afkomst van de kat? Vind ik geniaal. Wine Up hier op jouw zondagochtend. Dat is natuurlijk Eminem Throwback. We gaan ook eens even terug naar de Eminem ochtendshow van afgelopen week. Want Maureen die brengt daar geweldig mooie covers. Dat heeft ze deze week ook gedaan voor ons feestje. Eminem Back to the 90s en Lily's. Gisteren de allerlaatste keer in de AFAS Dome. En heeft daarvoor een prachtige cover gemaakt van de Backstreet Boys. I Wanna

De prachtige stem van onze Maureen met I Want It That Way, haar versie van The Brexit Boys. M&M. 10 tot 10, dat is een half uur teruggaan naar het leukste tijdperk van allemaal. De teens uiteraard. Met nu misschien wel de meest aangevraagde song hier in M&M Throwback. Deze van IS. M&M.

0: moet afgeven in de teens, komt er zometeen aan in combinatie met LO Black.
1: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: M&M Throwback. 10 stok.

Sanne stuurde een berichtje in de app van de M&M. Zalig deze 10 tot 10. Dat is terug naar mijn tienerjaren. Absoluut, dat is het leuke van 10 tot 10 hier in M&M Throwback. En je komt daar ook nog eens zeer sterke quotes tegen die je misschien al die jaren al hebt gebruikt. Zoals deze van Kelly Clarkson. What doesn't kill you, makes you stronger.

Kelly Clarkson hier in 10 tot 10. Ondertussen een zeer lief berichtje van Evelien Goethals binnengekregen. Eminem Throwback helpt mij elk weekend om toch vroeg op te staan. Ik kijk er altijd naar uit om te kunnen luisteren. Dus dankjewel Evelien voor het heerlijke programma. Maar dat is heel graag gedaan. Nu ook met deze Leaky Lee.

Ook een zalig berichtje van Tiffany, die is op dit moment het lentefeest aan het klaarzetten, of klaarmaken, zal ik maar zeggen, voor het zoontje Luca. Het gaat allemaal veilig binnen gebeuren, dus de regen mag komen en de mensen mogen ook aankomen. Voilà, dat wordt zeer gezellig daar. Geniet ervan. Straks ook met jouw Ultra Top 50. Maar eerst nog deze.

0: Wow, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, Brico, Brico City
4: en Brico Planet zijn jarig.
3: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
3: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Goedemorgen, het is 10:00.
2: 14 nieuws.
8: Lotte Annika.
9: Een busje met transmigranten gecrashed in Middelkerken. In Middelkerk is een zwaar ongeval gebeurd. Een busje met transmigranten probeerde te ontsnappen aan een controle van de politie en vluchtte weg. De politie zette daarop de achtervolging in, maar het kwam tot een crash, zegt gouverneur Karel de Kaluwe.
10: Bij een controle is een kabinet met transmigranten gecrashed op de Koninklijke Baan in Middelkerk. 8 slachtoffers, waarvan 2 zwaar gewond, waarvan 1 in kritieke toestand, hoor ik. En die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen in Oostende en Veurne. Er zijn dan ook nog 9 transmigranten opgepakt in de duinen rond Middelkerke. En er is ook materiaal aangetroffen geweest in Blankenbergen, waar men ook een poging zou doen om op zee te gaan.
9: De containerrederij MSC start met een nieuwe vaarroute van Antwerpen naar de Perzische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. De zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De rederij wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar de havensteden in Saoedi-Arabië. En daar zou de vracht dan over land naar de Perzische Golfstaten gebracht worden. En dan verder met kleinere schepen naar de Golfstaten. Want het gaat om essentiële goederen, zegt MSC Belgium.
11: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen, 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
9: Het eerste schip zou volgende zondag al vertrekken. De hevige regenval van vannacht heeft vooral in de provincie Antwerpen wateroverlast veroorzaakt. Toch blijft de grond droog. Ook de voorspelde buien zullen niet volstaan om de droogte te verhelpen, zegt een hydroloog van de KU Leuven.
12: Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
9: De start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3 uur vervroegd naar 7 uur vanavond Belgische tijd. Dat komt omdat er stormweer wordt verwacht. WK-leider Kimi Antonelli start vanuit de polepositie. En in Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen waren erbij. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal grote concerten gehouden. Vorig jaar trad Lady Gaga er nog op en 2 jaar geleden Madonna. Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
13: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be. M&M.
14: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
15: Alexandra Gazzia.
8: Een hele goede morgen. De Ultra Top 50 fixt jouw zondagse soundtrack. Eerst een recap van de top 3 van vorige week. 3. Meteor en Fleming is

0: 50. De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
1: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

0: ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
4: M&M Live.
5: Lijst verdwijnen vandaag.

Merci voor het bangelijk feestje. Net de bus naar huis genomen. Dat is dedication. Leuk om te horen. Misschien ben jij ook nog aan het ontwaken na Eminem Back to the 90s en Nilly's gisteravond. Dat was echt goed. Doe je met de Ultra Top 50. Nu Swedish House Mafia.

0: weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor de planeet?
3: Altijd goed.
2: Voor je streek?
4: Top.
2: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
3: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
2: Wel ja, huisje, tuintje.
3: Balletjes en tomatensaus. Oh, met frietjes.
2: Lekker.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.
5: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdient dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Oh, zie die giraf daar.
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Koop een elektrische tweedehandswagen zonder tweede rangsboten. Check eerst de CarPass met SOH-rapport over de staat van de batterij en nog veel meer. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
1: M&M
7: Ultra Top 50.

Vijf plekjes omhoog voor de Jenny remix van Dracula van Tame Impala. M&M. Ray is al voor de 32e week op zoek naar haar husband in de Ultra Top 50. Ze heeft hem waarschijnlijk nog niet gevonden, alhoewel, ja, geen idee, misschien wel, weten we het nog niet. Het kan. Ze heeft sowieso wel een dikke hit te pakken met Where Is My Husband, vandaag op nummer 44.

Ray met Where is my husband? Where is my husband? Dit gebeurt niet vaak, maar bij deze nummer uit 2012 in de Ultra Top 50.

Bieber, Chella Gekte is nog niet gaan liggen, want Justin Bieber en Nicki Minaj staan nog steeds in de Ultra Top 50. And I love it. Dit was Beauty and the Beat uit 2012. En dan daarop volgend, drie plekken hoger dan vorige week, een vleugje 90s en Nillies op jouw zondagochtend van Bebe Rexha en Faithless met New Religion 42.

0: Maak elk.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Oki, taco doki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Ketnet viert feest met Like Me.
11: Tijd om te leven.
12: Wij komen
13: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
12: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
11: Want ik ben Like Me.
12: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
11: Tot dan.
12: Van 14 tot en met 17 mei.
11: Want ik ben Like Me.
12: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
14: M&M.
15: Ultra Top 50.

klanken uit de wetteren vraagt in de app van M&M. Staat Rare nog in met die super cinematische song? Ah, wel, zeer zeker. Die komt nu samen met Hans Zimmer, Click Clack Symphony. Een tweede keer Ray op 1 uur. Zalig.

Bij Hanne Jacobs uit Laken liggen de koffiekoeken net op tafel. Laat ze weten in de app van M&M. Met een foto. Smakelijk daar. Ziet er super lekker uit. Thomas de Boek beleeft een andere soort zondag. Want hij is op de baan voor thuisverpleging. Ook heel veel succes daar. Je beleeft zondag met deze zwoele trompetjes. En violen van Bruno Mars. Met Risk It All. Dit is eentje om te laten binnenkomen. Nummer 36.

0: meer keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
4: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof, hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
6: De Campus Cup.
2: Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
7: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij. Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas,
11: hoe vaak denk je aan ons?
12: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
13: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
11: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
14: Als we ze nodig hebben, ja, maar anders betaal ik het.
15: Mijn ziekenfonds?
11: Ja.
15: Denk je?
11: Ja. Ja.
12: Nooit.
11: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Het is 11 uur. Goedemorgen.
17: VRT Nieuws.
16: Lotte Annika. Een busje met transmigranten crasht aan de kust. In Middelkerk is een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen met 8 transmigranten probeerde te vluchten van een politiecontrole. De politie zette de achtervolging in, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
18: Hij reed in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motaar reed voor om de mensen te waarschuwen dat er spookrijder is. Hij wordt voorbijgestoken door dit busje dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende en 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
16: In de duinen van Middelkerken zijn nog 9 mensen meegenomen. In Blankenbergen is nautisch materiaal gevonden. De politie neemt de transmigranten telkens mee naar kantoor. Daar worden ze geïdentificeerd en dezelfde dag weer vrijgelaten. Doorgaans met een bevel het land te verlaten. Burgemeester De Dekker die pleit ervoor om ze langer te kunnen aanhouden. De containerrederij MSC start met een nieuwe vaarroute van Antwerpen naar de Perzische Golf die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De rederij wil zijn schepen via de Rode Zee sturen. Dat is een veilig alternatief, zegt MSC Belgium.
19: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus echt de basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
16: Het eerste schip zou volgende zondag al vertrekken. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee. Het gaat om de haven van Primorsk, dat zegt de Russische gouverneur. In de haven is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Rusland zegt dat het 60 Oekraïnse drones uit de lucht heeft gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er ook 2 Russische olietankers geraakt aan de ingang van de Zwarte Zee. Die maakte deel uit van de zogenaamde schaduwvloot die Rusland inzet om olie te vervoeren en zo westerse sancties te omzeilen. Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot zo'n rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Het blijft al warm tot 20 graden.
17: M&M.
20: Dit
1: is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Alexandra Gazzina. En zometeen komt er een nieuwkomer aan in de lijst van een Canadees met een zeer uniek stemgeluid. Eerst Drive Safe.

0: Smith en Niall Horan. Met Drive Safe. Het volgende nummer is er ook eentje met een energieke gitaar en zo'n heel goede beat. Mix van een bas en een drum. Het is een nieuwe in de Ultra Top 50 op nummer 33. Van iemand die je nog kent van een grote hit van een tijd geleden, Medusa. Cameron Whitcomb heeft een nieuw nummer uitgebracht, Kingdom of Fear. En dat nummer doet het blijkbaar heel goed, want je luistert er veel naar. Daarom staat het nu ook in de Ultra Top 50, jouw nummer 33.
1: Nieuw in de Ultra Top 50, 33.

Cameron Woodcamp met Kingdom of Fear. Een gloednieuw nummer in jouw Ultra Top 50. Dat betekent dat er ons nog één nieuwkomer rest. Heb jij gokjes van wie er nog zou kunnen binnenkomen in de lijst vandaag? Drop ze gerust in de app van M&M. En dit is Taylor Swift, jouw nummer 32.

Edit met Selfmade Woman. Kunnen we het even hebben over hoe goed de lentelucht ruikt buiten? Het is het eerste weekend van mei. De lente is overal aanwezig. Jij hebt sowieso ook nog leuke zondagmiddagplannen. Wat staat er bij jou op het programma vandaag op deze lentezondag? Let me know in de app van M&M. En Another gaat je sowieso in de sfeer krijgen voor alle grootse en minder grootse, alle wilde en minder wilde zondagse plannen die je zou kunnen hebben vandaag. Dit is Talk to You. 4 plekken hoger dan de vorige week in jouw Wildrad op 50. Nummer 30.

Geert de Smet uit Wevelgem stuurt in van M&M. Ja, in Wevelgem is er niet echt lente, er is regen. Ja, hier in Brussel ook, maar ook in de lente kan het al eens regenen, toch? En dan ruikt de lucht nog des te beter, vind ik persoonlijk. Dit is Olivia Rodrigo in jouw Ultra Top 50.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in...
5: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Okie, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: M&M.
9: Ultra top 5 dus. 28.

Het is het seizoen van de feesten. En Alessio uit Turnhout die gaat straks naar de communie van zijn jongste broer. Ah, oh, zo mooi. Proficiat daar. Die komt al in de sfeer. Met Suzanne en Fred.

De lijst zou niet compleet zijn zonder Pomme Queen. Die hoor je zo meteen. Eerst nog een kleine vertraging op de E40 richting Gent tussen Jabbeke, De Haan en Oostkamp. 13 minuutjes in de file daar.

0: Met deze song opende Pommelien tijdens haar AFAS Dome shows. En zo was de toon direct gezet. Pommelien ate and left no crumbs. Het zou me niet verbazen als er nog een Pommelien Thijs effect aankomt in de Ultra Top 50.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: En wij moeten ook verder gaan met de lijst. Pommelien heeft de lijst in twee gebroken op nummer 25. En dit is nummer 24, de Baza met Magnetic.

0: 2026. Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter. Met onder andere Mumford & Sons, Louis Capaldi, René Rapp en 21 Pilots. En ook Jade, The Lumineers, Halsey, Teddy Swims en veel meer. Tickets en info via rockwerchter.be. Samen met M&M.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
6: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
7: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
6: Maar dank u.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
8: Smartfoto.be.
9: Hier, mama. Speciaal voor u.
6: Oh, dat had je echt moeten.
10: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
9: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
10: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
9: Oei.
11: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar amazon.com.be. Om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
0: M&M.
13: Ultra Top 50.

ziet er lekker uit. Ik zie gehakt, ik zie verse groentjes. Nu al smakelijk voor de lekkere spaghetti straks. Ik kan je garanderen, die gaat in een snel tempo klaar zijn met de goede nummers in de Ultra Top 50. Nu, turn the lights off. I said, ooh, ooh, come on baby, turn the lights off. Jouw nummer 21.

Begin opnieuw. Lina Verhoeven, 27 jaar, merkt hier aandachtig op in de app van M&M. Er moet toch nog een nieuw nummer komen in deze Ultra Top 50? Ja, klopt zeker. Daar is zometeen nog een heel uur voor. Eerst Sienna Spyro, jouw nummer 18 met Die on This Hill.

0: Wow, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
3: Backstage Producties stelt voor Dubbele Pot. Kostelijk amusement met deze gloednieuwe komedie. Wanneer een winnend lottoformulier in foute handen valt, barst de strijd los om miljonair te worden. Wie grijpt het geld? Wie bedriegt wie? En wie overleeft een reisje Benidorm zonder kleerscheuren? Greet Roefaert, David Kantens, Jante Tavernier, Maarten Bosmans en Patrick Onzia schitteren in Dubbele Pot. Tot en met 10 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
4: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Xina.
6: Xina, ja aan je dromen.
4: Brico, Brico City.
8: En Brico Planet zijn jarig.
4: Al onze winkels zijn nu zondag open.
8: En met die getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
4: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
8: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Het is 12 uur. Een heel goede middag.
2: 14 nieuws.
9: Lotte Annika. Twee vrouwen gestorven in bootje voor de Franse kust. Voor de Franse kust zijn twee vrouwen gestorven toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te varen. Er zaten 82 mensen in de boot. De overvaart mislukte en de boot spoelde weer aan op het strand. Volgens de Franse media zijn de twee vrouwen gestikt. Het incident in Frankrijk was niet het enige. In Middelkerken zijn vannacht 8 transmigranten gewond geraakt bij een ongeval met hun bestelwagen. Ze probeerden te vluchten van een politiecontrole, maar de bestuurder verloor de controle. Eén iemand is in levensgevaar. De politie neemt de transmigranten telkens meer naar kantoor. Daar worden ze geïdentificeerd en weer vrijgelaten, doorgaans met een bevel om het land te verlaten. Maar burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, die pleit ervoor om ze langer te kunnen vasthouden.
10: 20 uur werken daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen, wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen, alsjeblieft, tot de volgende keer.
9: Het Israëlische leger heeft gezegd dat alle inwoners moeten vertrekken uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Israël wil daar doelwitten van het extremistische militie Hezbollah aanvallen. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend, waar de Libanezen al weg moesten. En zo rukte Israël alsmaar verder op, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd en daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En ook zijn er de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
9: Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Het blijft wel warm tot 20 graden.
12: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: M&M.
13: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzina.
9: Blijft Alex Warren zitten op de nummer 1 troon? En wie is de hoogste nieuwe? Allemaal vragen die dit uur beantwoord gaan worden.

0: En de volgende in de rij is jouw hoogste nieuwe. Wie zou die hoogste nieuwe kunnen zijn? Denk eens na. Wie heeft er de afgelopen 2 weken 5 AFAS-dooms gevuld en 5 keer 23.000 mensen laten zingen, huilen, lachen, dansen en alles tegelijk laten voelen? Wie verdween er een tijd geleden na 51 weken uit de Ultra Top 50? Ik kan het al raden. Pommelien Thijs is back!
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
1: 15.
0: En de cirkel is rond, want dit is haar jaar in de Ultra Top 50. Pomme Queen met Atlas.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Sleep Life. Voelbaar beter slapen.
1: M&M Life.

hoogste nieuwe. En jouw langst genoteerde, want ja, Pommelien Thijs is 52 in de Ultratop 50 bij deze. Dat is ongelooflijk straf. Dit zijn Max en Andy Grammer op 14.

0: vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
2: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
5: Oki, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven.
6: M&M.
7: Ultra top 50.
8: Totally, totally.
7: 12.

0: ze was de langst genoteerde tot Pommelien Thijs terug in de lijst kwam met Atlas. Nu is ze dat dus even niet meer. Olivia Dean met Man I Need. Niemand steeg harder deze week dan deze heren.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
0: Blijven rijden en niet naar achter kijken is nog nooit zo toepasselijk geweest, want Nacht in Amsterdam stijgt 16 plekken in de lijst tot nummer 11.

8 in Amsterdam bereikt zijn piekpositie in de Ultratop 50 tot nu toe. Goed bezig, Bazaar. Op nummer 11 vandaag het ereplekje voor de top 10. Die duik ik zo meteen in met jou. Maar eerst, ja, een traditie die in stand moet gehouden worden. Eerst een recap van de top 3 van vorige week om met een fris hoofd die top 10 in te duiken. En dan straks net voor 1 uur te weten te komen wie er op jouw nummer 1 staat in deze prachtige lijst. 3. Vorige week stonden Meteor en Fleming op 3.

Nu gaan we samen de top 10 in. Met op nummer 10, je hoort het al, de piano van Harry Styles van American Girls. Hij stijgt 3 plekken en komt zo dus opnieuw in de top 10 terecht. Ja, nog 10 nummers te gaan. En dan komen we straks te weten wie er op nummer 1 staat. Misschien nog eens Alex Warren, misschien niet. Wie zal het zeggen?

En welkom terug in de top 10. Harry Styles met American Girls. Zometeen gaan we verder met nummer 9 in jouw Ultra Top 50. Op de E40 van de kust naar Brussel ruim een half uur filegolven tussen Jabeke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Sint-Joop tot Merksem ruim een half uur extra. Op de A12 van voor de grens tot de Werken in Zandvliet 15 minuten. Op de E34 aan de Werken in Maldegem een kwartier. En op andere plaatsen zijn er slechts kleinere vertragingen.

zes plekken omhoog voor Jelly Roll met I'm Good. Jouw portie goede vibes op jouw zondagmiddag. I'm good, I'm good. En dan volgt Taylor Swift met Opelite. Twee plekken lager dan vorige week. Jouw nummer 8 in de Ultra Top 50.

0: mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
4: M&M.

0: nummer 5. Ondertussen is het in Rio de Janeiro, bijna 8 uur 's morgens, en zijn de mensen aan het ontwaken na een waanzinnige nacht. Enkele uren geleden gaf Shakira een gratis concert op het strand van Copacabana in Rio. Dat is een wereldberoemd strand waar voor deze gelegenheid 2 miljoen mensen zijn samengekomen. Dat is gigantisch veel. Die hebben daar samen gedanst en feest gevierd samen met Shakira. En die gigantische gratis concerten beginnen zo'n traditie te worden met dit concert ook. Want Lady Gaga en Madonna traden daar de voorbije jaren ook al op. Helemaal gratis. Hebben ook echt miljoenen mensen naar dat strand gebracht in Brazilië. Iconisch vind ik dat. Shakira staat vandaag op jouw nummer 4 in de Ultra Top 50.
1: M&M 4.

0: It's so easy to fall in love. En dan nu. Ja, Bruno Mars die heeft precies niet zo snel op. Zou hij weer op nummer 1 staan vandaag? Of houdt de Fever Dream van Alex Warren stand?
1: 2.
0: Dus toch, Bruno Mars weer op 1 zo meteen. En dit is Alex Warren, jouw nummer 2.
2: Houd

0: was zo leuk om samen met jou te genieten van de Ultra Top 50. Merci. Pak de zondag vast met beide handen. Veel plezier met Fabian en met ons Bruno.
1: MNM. Dit is de nieuwe nummer 1 in

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: Vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Voor jezelf?
5: Ah, prima.
4: Voor je streek?
5: Oh, leuk.
4: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie. Maar het energiepeil is, geen zicht.
5: Zeg, die EPC-scores, is dat van A tot Z?
4: A tot F.
5: Ah.
4: Maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: VDK Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
8: Waarom?
7: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
9: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
10: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
12: Een goeiemiddag, het is 1 uur.
13: 14 nieuws.
12: Met Lotte Anika.
14: Discussie over aanpak transmigranten. Burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, pleit ervoor om de transmigranten langer vast te kunnen houden. Vannacht is daar een ongeval gebeurd met een bestelwagen. 8 transmigranten raakten gewond. 1 iemand is in levensgevaar. Marian Temmerman, expert migratie op onze redactie. Kunnen die transmigranten dan niet langer vastgehouden worden?
15: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd. En er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden.
14: De mensen zonder verblijfsvergunning mogen ook maximum 8 maanden vastgehouden worden. En voor de Franse kust zijn 2 vrouwen gestorven toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te varen. Er zaten 82 mensen in de boot. De overtocht mislukte en de boot spoelde weer aan. Volgens Franse media zijn de 2 vrouwen gestikt. Israël blijft Libanon aanvallen, ondanks het staakt het vuren in Iran. Het Israëlische leger eist dat alle inwoners uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon vertrekken. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen dus al weg moesten. Ondanks het staakt het vuren moeten nu opnieuw veel mensen hun huis verlaten, zegt correspondente Daisy Moore.
16: Je ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest, waar de bruggen verwoest zijn, allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
14: Sinds het begin van de aanvallen zouden in Libanon al bijna 2700 mensen zijn omgekomen. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara sneller dan Jelle Vermoten. Tom Krabbe had in Turkije ook de eerste 2 etappes gewonnen. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op intense buien en onweer. Maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum. Dinsdag wordt frisser, vanaf woensdag wordt het droger.
3: M&M.
12: Het is geen weer om buiten te komen, tenzij het je innerlijke diva is natuurlijk. Zometeen met Camille, maar eerst Dua Lipa.

0: Zondag, dat is chilldag of kuisdag.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Hangt er zowat vanaf welke persoonlijkheid jij bent. Maar het is vooral moederdag. Volgende week. Ik had je misschien een kleine hartstilstand bezorgd, hoop ik misschien, wie weet. Maar no fear, je hebt nog tijd om iets te zoeken voor de mama. Nog zeker een week. Dat is ook vooral een noot aan mezelf. Bij ideeën mag je altijd iets sturen in de app van M&M. Om de mamaatjes toch een hart onder de riem te steken, wat we ze zo graag hebben. Maar hier zit je goed vanmiddag. Bij de M&M. Zometeen Coldplay. Maar eerst Gordo met Loco. Loco.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: M&M Live.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei, oei, oei.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche voor.

0: Waarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
1: Maak van je tweedehands aankoop geen tweede rangs aankoop. Check eerst de CarPass met kilometer- en onderhoudshistoriek. En nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpass.be.

Summer Isn't Over Yet. En dat is zeer duidelijk, want deze vrijdag dropte ze ook een remix-album van Midnight Sun. En dat als een girlstrip, dus samen met allemaal girlies. Zoals bijvoorbeeld Shakira, Tyler Robin zat erbij. En ook Pink Panthers, daar maakten ze samen een remix mee van Midnight Sun. Een beetje zoals Charlie XCX met Brad heeft gedaan. Het klinkt ongeveer hetzelfde, maar is het ook niet. Midnight Sun, de remix, de girls trip. Zeker het beluisteren waard. Net zoals Camera van Ed Sheeran. En zometeen ook de hit van Nina Black. Maar eerst dus Ed Sheeran.

Katy Perry met Teenage Dream. Blijft toch wel een banger. Het is ondertussen 2:30 geworden. Op de E40 van de kust naar Brussel is een 30 minuten file golven tussen Brugge en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 de ring richting Stabroek sta je 20 minuten vast tussen de Beveren en de Liefkeshoektunnel. Naar Antwerpen dan op de E19 vanaf Brecht tot Merksem 3 kwartier extra vertraging. Op de A12 van voor de grens tot de Werken in Zandvliet 15 minuten. Op de E34 dan aan de Werken in Maldegem 1 kwartier en op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen zijn er nog kleine vertragingen. Halleluja, zegt, het is toch zondag?

Olivia Rodrigo is helemaal back. Alleen niet dat ze weg is geweest. Misschien op vakantie of zo. Maar haar nieuwe album komt 12 juni uit. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lange titel nog altijd wel. En ze heeft ook een tour aangekondigd. Maar ik heb daar nog een eitje mee te pellen. Ze komt niet naar België. Alsjeblieft. Allee, momenteel nog niet, wordt er dan gezegd. Maar, ah, Olivia, dan moeten we weer naar Amsterdam of Parijs. Zeg, dat is altijd een hele reis daarbij. Maar gisteren was ze ook te zien in Saturday Night Live. Je weet wel, het grappige programma daar in Amerika. En daar bracht ze ook Drop Dead, maar een nieuw nummer, namelijk Bagged. En het klinkt zo.

Feels, ik voel het helemaal. Het wordt een zot album. Dat vooral. Maar nu sowieso die Drop Dead Noise spelen. En dat ook speciaal voor Luna uit Balen, want die stuurde dat ze deze graag zou horen. Dus geniet ervan, Olivia Rodrigo. I know.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
1: VDK Bank.
2: Maak een afspraak op vdkbank.be.
3: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: De lente. Nu voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij weer.

0: Dracula. Ik denk dat jij en ik nog even terug naar vorige vrijdag moeten.
1: Dit was Pommelien Thijs.
2: Live in de Afasdome.
0: Want what a night. Pommelien Thijs, haar laatste concert in de Afasdome in Antwerpen, was een knaller. Absoluut. Ik denk, gisteren ben ik daar geweest voor Back to the 90s en Nillies. En ik voelde het nog hangen. Ik voelde nog de energie dat Pommelien daar gecreëerd heeft. En speciaal voor jou heb ik hier een live versie bij. We gaan gewoon nog eens helemaal genieten, want je kon dat ook allemaal live meevolgen deze vrijdag, afgelopen vrijdag, bij M&M. En we hebben zelfs ook gebabbeld, Alexandra toch, met Sien Eggers. Want die hoor je af en toe in de show, zoals op het begin helemaal.
3: Verbeet, verdriet, de buikpijn, wat lachen, de ingehouden adem. Het is de avond van uw leven, hè, en wachten in de file naar huis.
0: Waar wachten wij op? En na die spectaculaire intro begint ze dan met Ben je klaar? Denk even alsof je in een volle, volle AFAS-dome staat. Omringd door fans van Pommelien Thijs. En plots komt ze daar op het podium, door de grond. Rook langs alle kanten. Lichten gaan aan. En daar staat onze Belgische trots, Pommelien.

Oh, wat was dit zeg? Pommelien Thijs. Live in die AFAS Dome. Bangelijk. En nu moet ze gaan. Maar hier is Lady Gaga. Like a thief in my head, you criminal. En net voor 2 uur. Met de Dead Dance.

0: Zit je drie keer goed?
1: Voor de planeet?
2: Ah, heel tof.
1: Voor je streek?
2: Ook goed.
1: En voor als je druk bezig bent en nog moet gaan padellen. En met de kinderen naar de muziekschool moet en nog boodschappen moet doen. En...
2: Ah, je bedoelt dat ik alles met een app kan doen?
1: Ja, ook. Maar vooral dat onze kantoren op zaterdagvoormiddag gewoon open zijn.
2: Ah, gezellig. Zal ik dat koffiekoeken meebrengen?
0: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: Verica Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
3: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei.
4: Naar Amsterdam? Met Eurocity direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
5: Een goedemiddag, het is 2 uur.
6: 14 uur.
5: Met Lotte Annika.
7: Hulpdiensten zijn bezorgd over de illegale rave in Frankrijk. In Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken vanochtend de rave bezorgd bij Bourges in Midden-Frankrijk. Er is sinds vrijdag een illegale raveparty bezig. Sommige bronnen spreken over 40.000 feestvierders. Hulpdiensten zijn bezorgd, want op de plek van het feest kan nog oude munitie liggen, vertelt Frank Renaud.
8: Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd.
7: Er mogen geen nieuwe festivalgangers meer binnen. 250 bezoekers kregen al een boete, onder meer voor drugsbezit. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk 2 weken geleden. De voorbije dagen werd de lading gelost en de kabels werden onder het schip aangebracht. En nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt directeur van het bedrijf Multraschip.
9: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd, de kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoog water. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
7: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio moet de plooien glad strijken met het Vaticaan. En daarom reist hij volgende week naar Rome in Italië. President Trump heeft al verschillende keren hard uitgehaald naar de paus nadat hij kritiek had geuit op de oorlog van Iran. Zelfs de Italiaanse premier Meloni nam daarna afstand van haar bondgenoot Trump. Rubio zal spreken met de nummer 2 van het Vaticaan, Pietro Parolin, of hij ook een audiëntie krijgt bij de paus ligt nog niet vast. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara de snelste. Krabbe won ook de eerste 2 etappes. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden, maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op onweer. Maximaal van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum. Dinsdag wordt frisser, vanaf woensdag wordt het droger.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
0: M&M. Fabian Herman.
5: Hoe was jouw zaterdagavond met dikke beats en lekker dansen? Wel, dan mag je dat nu eens helemaal overdoen tijdens Move.

0: Mo, met een nacht als deze geldt misschien wel voor jou zaterdagavond van gisteren.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Want zo stuurde William uit Moerzeken ook. Die zegt, toch nog even bekomen vandaag met kleine oogjes na mijn zaterdagavond. Het was met een lokaal fuifje. Een fuifje hier en daar. Wel, William, ik ben zelf ook naar een iets minder lokaal fuifje geweest misschien. In de AFAS Dome was het de laatste editie van Back to the 90s en Nillies. En ook Inge uit Tessenderlo, die was daar aanwezig, stuurt ze. Zegt ook, amai, Ocharme, de volgende collega is ook al wakker. Dat stuurde ze daar juist naar Alexandra Gazzina. Ze had er ook samen gisteren een foto mee genomen. Maar was dus wel degelijk ook aanwezig op dat feestje. Inge, ik heb je niet gezien. Maar het was een goede ambiance gisteren, dat vooral. Hoe was jouw zaterdagavond? Maar beter nog, hoe gaat je zondag? Laat dat vooral eens weten in die app van M&M. Zometeen met Chaboozie en zijn barsong. Misschien wel toepasselijk. Nu, Dive Into Me.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.

Benson Boone. Neo, je kent wel Neo, de rapper. Die is een beetje de Ruben van Gucht van de rapwereld of zo. I don't know. Hij heeft ook een polyamoreuze relatie met

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, ik heb het gevoel dat dit het nationale koffiemoment is. M&M. Het is zo de tijd om gewoon nog een koffietje te pakken of iets lekker om te drinken. Dus ga ervoor, want Sabrina Carpenter zegt dat het zover is. Espresso! Oh.

Tijd dus voor een koffietje. Het is gewoon zo. Ondertussen is het al 2:30 geworden. Op de E40 van de kust naar Brussel vertraag je 25 minuten tussen Beernum en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de R2 de ring richting Stabroek sta je 20 minuten vast tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel. Naar Antwerpen op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem een kwartier extra. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet ook een kwartiertje. En op de E34 aan de Werken in Maal 10 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven ook een kwartier. En op de E17 10 minuten aan de Werken in de Pinte en verder vanaf Kruijbeke. En het is nog niet gedaan. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring verlies je ook 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En alle goed zijn er op andere plaatsen. Alleen nog maar kleine vertragingen. Hi.

0: Laat even een pauze.
1: Ben jij een leugenaar? Of zo een leugentje om bestwil? Is dat iets dat je af en toe wel eens durft te doen?
2: Dit is jouw weekend bij M&M.
1: Dat zijn de vragen die gesteld worden, de diepe vragen die gesteld worden bij Bless the Mess, de podcast met Kautar en Anoushka. Helemaal te beluisteren op VRT Max. En deze week aanwezig Kaat van Stralen. Die ken je wel van... Stop met wenen en vooral de klinkende stem die zeker door je boksen terechtkomt. Maar ze zat er dus bij en ze hadden het over liegen.
3: Hoe gaan jullie om met mensen die liegen? Kunnen jullie die daarna opnieuw vertrouwen en een tweede kans geven? Of zijn jullie helemaal klaar met die persoon?
4: I cut them off. Ik vind eerlijkheid zo belangrijk als ik merk dat je hebt gelogen tegen mij.
5: Maar ja, het hangt ook en wel af van voor soort
4: wat. Als het zo white lies zijn om je te beschermen. Nee, zelfs dan. Ik wil eigenlijk niet tegengelogen worden.
3: Ja. Jij zou nooit kunnen liegen. Dat hij er niet goed uitziet, toch?
4: Nee.
3: Ah, ja. En ik snap wel dat mensen dat wel nog zouden doen.
4: Ja.
3: Dat is wel zo'n acceptable lie of zo.
4: Ja.
1: Ja, is er zoiets als een leugen dat eigenlijk echt wel door de beugel kan? Misschien zo een leugentje om bestwil, zoals ze altijd zeggen, of een white lie. Wat denk jij? Zijn er zo dingen waar jij wel eens over durft liegen, dat wel eens kan? Laat het eens weten in die app van M&M. That is In The End.

0: elk?
1: Die was die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakte moet u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kun je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
4: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
5: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
4: Maar dank u.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.

0: Pink. En Willow Sagehart met Cover Me in Sunshine. Misschien wel ja, iets dat we nodig zouden kunnen hebben vandaag met die grijze wolken en dat onweer. Maar over donder en bliksem gesproken, ik vroeg jou daarnet of jij wel eens durft te liegen. Of een leugentje voor best wil. Want het kwam aan bod in de Bless the Mess met Kaat van Stralen, te beluisteren op VRT Max trouwens. En Anoushka had zoiets van nee. Mensen die liegen, ik moet ze niet hebben. Ik blok meteen. Ik vind het nee. En Kouter zei dan van ja, maar ja, een leugentje om bestwil kan soms ook wel. Zo stuurt Filip uit De Haan in de app van M&M. Een leugentje om bestwil kan best wel, want we worden geboren met leugens. Als in soms de ouders gebruiken dat ook wel zo eens, een leugentje om bestwil. Gewoon voor je eigen goed, om het zo te zeggen. Maar natuurlijk, het ethische dilemma zit daar. Wat is je eigen goed en tot hoever gaat dat? En daarover zouden we echt nog uren kunnen doorbabbelen natuurlijk. Maga uit Meulenbeek die stuurt leugentje. Om best wil, kan best geen kwaad. Sowieso er niet te ver in gaan. Dat is belangrijk. Zometeen Stromae, maar eerst Lost Frequencies.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.

0: Aaron Blommaert staat trouwens 15 mei ook in Leuven voor zijn nieuwe album voor te stellen.
1: Is jouw weekend bij
0: M&M. En het is zeker en vast jouw weekend. We hadden het daarnet over leugentjes en leugentjes om bestwil. En kan dat door de beugel? Bij Laurena uit Roeselare gebeurt het gewoon niet liegen. Want ze zegt, ik kan niet liegen, ik word dan gewoon rood. Ja, de truc bij liegen is het gewoon zelf zo hard geloven. Maar nee, misschien moet je niet leren liegen. Misschien is dat geen goed idee. Maar ik denk ook wel af en toe een leugentje om bestwil. Dat je denkt van, dit kan de persoon waartegen je liegt in een positieve manier of op positieve manier beïnvloeden, dan zeker. Maar als je zoiets hebt van nee, het is slecht en het kwetst, dat misschien dan toch maar niet. Voilà, een levensles. En dat tijdens jouw weekend, net voor 3 uur.

0: Wow, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van VRT Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Een goeiemiddag, het is 3 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Lotte Aneka.
8: Frankrijk wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd bij zijn bezoek aan het militair terrein in Bourges, waar nu zo'n illegaal dansfeest aan de gang is. Het feest is vrijdagavond begonnen. Gisteravond waren er zeker 40.000 mensen. De hulpdiensten hadden al hun bezorgdheden geuit, want op het terrein konden nog niet ontplofte munitie liggen. De minister wil iedereen die het feest verlaat beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk 2 weken geleden. De voorbije dagen werd de lading gelost en de kabels werden onder het schip aangebracht. Nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, klinkt het.
9: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog heen. Dan met hoogwater. En dat maakt het gewoon eenvoudiger. Dus gaat sneller en dus veiliger.
8: In Turkije is een 10e slachtoffer overleden van de schietpartij die daar half april plaatsvond in een basisschool. Het gaat om een meisje van 11. Ze overleed in het ziekenhuis. Zo meldt het Turkse staatspersagentschap. De dader van de schietpartij was een 14-jarige jongen die zelf om het leven kwam. Hij doodde 8 leerlingen en een lerares. Waarom hij dat deed is nog altijd niet duidelijk. In het vrouwenhockey heeft Gantoise uit Gent de bekerfinale gewonnen. Gantoise won met 3-0 van de Waterloo Ducks. Straks is het tijd voor de finale bij de mannen. Daarin speelt Gantoise tegen Woluwe. In de ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Zwitserse Noemi Rueck de openingsrit gewonnen. Lotte Kopecky werd tweede in de sprint bergop. En in de Champions Playoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent er bijna op. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen leidt Mechelen nog steeds met 1-0. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op onweer, maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum.
7: M&M.
6: Zometeen een van de beste samenwerkingen van Justin Bieber, maar eerst Tate McRae solo met Greedy.

Stay van de Kid Laroi en Justin Bieber. Het blijft ook een bangelijk nummer. Altijd als ik dat opnieuw hoor, denk ik van ja, vibes. Net zoals jouw zondag. Het is misschien aan het regenen, maar dat zet wel dingen open om bijvoorbeeld gewoon in de zetel te blijven hangen. Of eens naar de cinema te gaan. Kan ook zeker. Wat doe jij tijdens deze regen? Laat het eens weten in die app van M&M.

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal. M&M.

0: A little bit of love. Kunnen we allemaal toch af en toe wel een beetje gebruiken. Dat is waar, Jentel.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar, klopt helemaal. Zeker als je naar de voetbal gaat straks.
2: Dit is jouw weekend
3: bij M&M.
0: Want Jentel uit Avelgem, je stuurde een berichtje dat je onderweg bent naar de voetbal.

0: Welke voetbal is dat dan juist?
1: Anderlecht Club Brugge.
0: Anderlecht Club Brugge, want die spelen van de avond om 6:30. En jij bent er weer bij.
1: Ja. Altijd.
0: Altijd? Dus echt bijna elke... Oké. Dus wel trouwe... De fans van Club Brugge een naam? Zo de...
1: Ja,
0: Blue
1: Zwart Boys,
0: zijn wij. Oké. Zeg, over voetbal gesproken. Ik had hier daarjuist met mijn collega Bob Storms een klein gesprekje over buitenspel. Kan je dat nog eens uitleggen?
1: ik volg daarin de arbiters.
0: Ah, oké. Je volgt gewoon de... Oké, snap ik wel. Want ik wou zeggen, ik wou het voor jou beginnen uitleggen, maar ik ga mezelf misschien niet belachelijk maken op nationale radio dan. Dus, maar de arbiter volgen, ik denk dat dat een goed idee is.
1: Meestal.
0: Zeg, Jentel, hoe schat je de kansen in van de club vandaag, Club Brugge?
1: Tamelijk goed.
0: Oké, je verwacht een... tegen Anderlecht, zijn die goed bezig, Anderlecht? Of wordt het een moeilijke wedstrijd?
1: Het gaat een moeilijke wedstrijd worden, want het is natuurlijk altijd een moeilijke wedstrijd tegen Anderlecht, maar we gaan wel winnen.
0: Ik vind dat een goede ingesteldheid, Jentel. Af en toe moet je gewoon de dingen uitspreken en dan neemt het universum daar wel... dan gaat hij dat in orde brengen, denk ik. Zo werkt het allemaal, hè.
1: Ja.
0: Voilà. Zeg, geniet ervan daar vandaag. Goed supporteren en dat de beste mogen winnen.
1: Oké, merci.
0: Zeg, salutjes, hè. Voilà, en speciaal als supporterslied zometeen Forever Young van DJ-licious, de big hit van deze week. Maar eerst Amy Winehouse.
2: M&M, make life sing.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

Love Me to Heaven. Van niet één, niet twee, maar drie Jonas Brothers. Ondertussen is Marina uit Zwijndrecht al onderweg naar de dansrepetitie voor de show over 2 weken. En het is hier al mooi opgeklaard, zegt ze. Groetjes uit Zwijndrecht. Oh, allen daarheen. Alhoewel, ik denk dat hier in Brussel het zonnetje er stilletjes aan ook wel doorkomt. Het is te hopen, sowieso. En Senai uit... Van waar komt Senai? Antwerpen. Die is zijn auto ook al aan het kuisen. Dus het komt allemaal goed nog vandaag. Allee, ze voorspellen wel weer onweer. Maar we gaan er proberen van te genieten. Dat is het belangrijkste. Het is bijna 3:30 ondertussen ook. Op de E40 van de kust naar Brussel een 30 minuten filegolven tussen Nieuwpoort en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Naar Antwerpen dan 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Merksem. Op de A12 van de grens tot de Werken in Zandvliet. Op de E34 aan de Werken in Maldegem. Op de E17 aan de Werken in de Pinte en verder vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Wezenbeek en Zaventem door een ongeval op de middenrijstrook. Op de binnenring dan ook verlies je 20 minuten tussen Tervuren en Oudergem. Daar is de weg wel weer vrij. En op andere plaatsen zijn er hier en daar nog kleine vertragingen. Voilà, zijn.

Lucky met I Love It, I Love It, I Love It. Britney Spears, die verschijnt nu vooral in het nieuws omdat ze opgepakt is wegens rijden onder invloed. Jammer genoeg. Ze werd gearresteerd en moet binnenkort het parket, de rechter, voor. Dus dat wordt nog spannend. Ik denk dat Britney, het is altijd met ups en downs natuurlijk. Hè. Je weet maar nooit als ze opnieuw in het nieuws verschijnt. Dus ik hoop dat het na dit toch opnieuw beter meegaat. Britney Spears dus, met Toxic.

zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je

Turn the Lights Off. Ik wil spontaan altijd naar TikTok grijpen als ik dit hoor. En zo is het, bijna 4 uur. Tijd voor een lekker 4 uurtje. Maar ook voor Bob Storms komt er zo meteen aan. Maar eerst nog, wat wil je van mij? Van Meteor en Hanna May.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Goedemiddag, het is 4 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Dit is Lotte Aneke.
7: Frankrijk wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd bij zijn bezoek aan het illegaal dansfeest op het oud-militair domein in Bourges. Dat is vrijdagavond begonnen. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De minister wil nu iedereen die het feest nog verlaat beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. De hulpdiensten hadden eerder ook al hun bezorgdheden geuit, want op het oud-militair domein kon nog niet ontplofte munitie liggen. De bromfietser die gisteren is gestorven bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen is een jongen van 17 uit Evergem, dat zegt het parket. De jongen werd aangereden door een vrachtwagen op een kruispunt. Vermoedelijk ging het om een dode hoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo bleek uit tests. In Turkije is een tiende slachtoffer gestorven van de schietpartij daar 2 weken geleden. In een basisschool. Het gaat om een meisje van 11. Ze overleed in het ziekenhuis. De dader van de schietpartij was een jongen van 14 die zelf ook om het leven kwam. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Boersma maakte het enige doelpunt. Gent miste een strafschop. Voor Mechelen is het de eerste zege in de playoffs. En dat betekent ook dat Mechelen over Gent naar plek 5 springt. Bouke Boersma noemt het een belangrijke zege.
8: We wisten natuurlijk dat het vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen. Om weer aan te haken en eigenlijk nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
7: Zo net is de play-off 2 match tussen Antwerp en Standaard begonnen. Het staat nog 0-0. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op onweer. Maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum.
6: M&M.
5: Wat hoort er naast een koffiekoek en een pistolet bij jouw zondag? Een Natalia natuurlijk, die krijg je zometeen na Purple Disco Machine.

0: Natalia. And I've only begun to fight. Recht uit de Nillies.
1: Dit is jouw weekend bij
0: M&M. Een hele goede middag. Het is vandaag zondag 3 mei. Gisteren een heel leuk feestje in de AFAS-Dom in Antwerpen. Dat feestje was eigenlijk meer een feest. Ik moet het niet in een verkleinwoord zeggen. Back to the 90s en Nillies, M&M, the final edition. Ik moet er toch nog een beetje van bekomen. Het was een stevig feestje. Goed doorgedanst. Veel mensen waren erbij. Misschien jij ook wel. Een beetje nagenieten. Dat mag altijd op zondag. Zondag is een rustdag. Maar niet te rustig. Hè. We blijven er wel een klein beetje het ritme inhouden. En ik heb daar speciaal voor jou David Guetta voor meegenomen. Samen met J-Lo is dit Save Me Tonight.

0: Slim naar Antwerpen presenteert
1: De Wegwijzer.
0: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer:
2: met een snelle check voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
0: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
4: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
5: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
4: Maar dank u.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals.
7: Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.

somebody else. Een leuk verhaal over dit liedje van Doechii, Anxiety. Ze heeft dat opgenomen in 2019 in haar slaapkamer. Ze heeft het gewoon op YouTube gegooid toen en er verder niet echt iets mee gedaan. Tot het 5 jaar later viraal ging op TikTok. En iedereen kent het. Je gaat het horen. Over 1 seconde.

de whistle. En dan is het bijna 16:30. Op de E40 van de kust naar Brussel. Een half uur filegolven tussen Middelkerke en Gent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten tussen Sint aan de Linkeroever en Deurne. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen 10 minuten extra door werken op de A12 in Zandvliet. Op de E34 in Maldegem. En op de E17 20 minuten in de Pinte. En verder 10 minuten vanaf Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de buitenring, de binnenring liever nog een kwartier tussen Wezenbeek en Tervuren. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op andere plaatsen kleinere vertragingen en door een ongeval is in Korbeek-Deilen de Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide.

0: Mathieu Terijn heeft een klein abonnementje genomen op de Site Sportpaleis, of ja, AFAS Dome en Lotto Arena. Hij stond er al voor Junior Eurosong The Party en ook 5 keer in de AFAS Dome met Pommelien Thijs. Volgend weekend staat hij daar terug, zaterdag en zondag, met zijn band Bazaar in de Lotto Arena. Deze gaan ze daar ook zingen, ongetwijfeld.
1: Ik vraag

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in...
3: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaal kopen plus één gratis.
5: Okie, taco doki.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Pinnaclepop deze zomer in augustus wordt insane. Want wat een line-up. Tyler, the Creator, Florence and the Machine, Deftones, Major Lazer, Youngblood. En onze eigen Amelie Lens, die zijn er ook bij. Maar er staat nog iemand op die affiche. Zara Larsson, een van de popgirls van het moment. En dit maakten ze samen met Alesso in 2022. Words.

and Flowers. Als je vanavond nog niet weet wat kijken, de Hannah Montana 20th Anniversary Special staat op Disney+. Miley gaat helemaal terug naar waar het allemaal begon, met de blonde pruik, de originele sets en zelfs een live optreden van The Best of Both Worlds die we wil je gezien hebben. Voor 5 uur nog even genieten van Milky & Mall Grab met Just The Way You Are. Dit is een van de songs waarvan ik voorspel dat hij nog de hele zomer gaat meegaan. Voor mij is de zomer al begonnen, ook al is het nog maar...

0: check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van VRT Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. VRT Nieuws, helemaal helder. Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
3: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Goedemiddag, het is 5 uur.
8: 14 nieuws.
7: Dit is Lotte Aneka.
9: Bergen maakt zich klaar voor een groot assizeproces. In de Waalse stad Bergen start morgen een uitzonderlijk groot assizenproces. Twee dertigers staan terecht voor het dodelijk ongeval in Strepie 4 jaar geleden. Ze reden 's morgens in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Het proces zal 6 à 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assizenzaal.
10: De rechtbank van Moos kan nooit zoveel mensen in één keer samenbrengen. Ja, we hebben 600 zitplaatsen, maar daarbij moeten dan een keer de politie, al de andere mensen bijrekenen. Dus ja, dat is toch een gemiddelde van 800 à 900 mensen die hier elke dag gaan aanwezig zijn.
9: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, wordt beschuldigd van doodslag en van poging tot doodslag, zijn passagier van schuldig verzuim. De bromfietser die gisteren is gestorven bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 17 uit Evergem. De jongen werd aangereden door een vrachtwagen op een kruispunt. Vermoedelijk ging het om een dodehoeksongeval. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel. Maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest is georganiseerd, komt alles in een stroomversnelling. Twee activisten van de hulpvloot voor Gaza moeten 2 dagen langer in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Israël beslist. De twee zijn in de buurt van het Griekse eiland Kreta opgepakt. Volgens Israël zijn ze betrokken bij een organisatie die banden zou hebben met de Palestijnse militie Hamas. Het gaat om een Braziliaan en een Spaanse Palestijn. Spanje noemt de arrestatie illegaal en vraagt opnieuw om de Spanjaard onmiddellijk vrij te laten. En in de play-off 2 van het voetbal is de wedstrijd tussen Antwerp en Standaar halfweg. Bij de rust staat het 0-3 voor Standaar. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een sprint bergop van de Duitser Lipovic en pakte zo zijn 4e ritzege deze week. En de Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Dat wordt het 25e album van de Engelse rockgroep. Frontman Mick Jagger zal bijna 83 jaar zijn als het nieuwe album in de zomer uitkomt. Vanavond nog kans op felle regen of onweersbuien in het westen en het centrum. Daarna overwegend droog, minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog, vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser en vanaf woensdag wordt het droger.
8: M&M.
7: Veel goed muziek van mijn favoriete Ed zometeen. Overpass Graffiti van Ed Sheeran hoor je na Taylor Swift en Opalite.

0: ben altijd heel blij als ik deze mag spelen van Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Een van de weinige artiesten waar ik heel graag nog cd's van koop. Er zijn er zo'n aantal, Shawn Mendes, Coldplay, Ed Sheeran is er ook eentje waar ik elk album van bezit in, op een fysieke drager. Ik vind dat fijn om dat af en toe nog te hebben. Deze komt van het album Equals, uitgebracht in 2021. Echt een topsong.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En van topsongs weet één queen in Vlaanderen alles natuurlijk. Pommelien Thijssen, die stond vrijdag voor de laatste keer in de AFAS-dome naar 5 keer daar te mogen optreden voor de uitverkochte zalen. Het was elke avond een feestje. Elke avond ook met een surprise song. Die vind je ook allemaal terug op TikTok, mocht je benieuwd zijn naar wat ze allemaal gezongen heeft. Ik ben ook benieuwd wat het volgende gaat zijn, wat Pommelien gaat doen. Want wat doe je na het vullen van een AFAS-dome? Heel benieuwd wat er aankomt. Nieuwe muziek, nog optredens, ik weet het niet. Ze heeft alleszins wel een pauze verdiend. En er komt ook nog een drukke zomer aan, natuurlijk. We hebben het live uitgezonden trouwens, dat laatste concert van Pommelien Thijssen in de AFAS-dome. Als je daar opnieuw van wil genieten, dat kan nog via het M&M-kanaal op VRT Max. Kan je het terugluisteren. Zometeen hoor je Pommelien Thijssen met Atlas naar Ray.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur.

Stefanie had meldig heb, stuurt een foto in de app van M&M van het pad vol plassen van de regen waar ze net is doorgewandeld. Ja, echt mooi weer is het niet vandaag, hè. Met de juiste muziek kan je het mooier maken. Dit is YouTube met Beautiful.

0: Ja, als ik dat hier ook maar even overleef, ik heb net mijn hand tegen de microfoonarm geklopt. Dat was niet zo handig. Wordt misschien een blauwe plek, maar kijk.
1: Voor elke gelegenheid een cadeau-idee. Check smartfoto.be.
0: De show must go on. Het is 6:30 en op de E40 van de kust naar Brussel. Filegolfje een half uur tussen Jabbeke en Aalter. Verder 10 minuten vanaf Afliegem naar Antwerpen op de E34. 10 minuten aan de werken in Maldegem op de E17. 10 minuten in de Pinte. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Door een ongeval is in Korbeek-Deilen de Nijvelse baan in beide richtingen versperd ter hoogte van Veeweide.

0: Olivia Rodrigo die trekt terug op tour, maar België slaagt ze voorlopig over. In maart 2027 gaat ze eerst in Stockholm passeren in Europa. Daarna speelt ze 2 keer in de Ziggo Dome in Amsterdam en 2 keer in München. In Londen gaat ze 4 keer spelen in de O2 Arena. Daarna ook nog Parijs en Milaan, maar voorlopig geen Antwerpen. Toch jammer, Olivia.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 2026.
1: Van 2 tot 5 juli in het Festivalpark van Werchter.
0: Met onder andere Mumford & Sons, Louis Capaldi, Renee Rapp en 21 Pilots.
1: En ook Jade, The Lumineers, Halsey, Teddy Swims en veel meer.
0: Tickets en info via rockwerchter.be.
1: Samen met M&M.
0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
4: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
5: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor de kleine kinderen in huis waren, absoluut.
3: 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
4: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: M&M.
1: Make life
0: safe.
6: En we wachten in spanning tot Somber Homewrecker begint te zingen in 3, 2, 1. Toffe intro, hè.

Minnie van Dorpen, 20 jaar uit Kortrijk, die moest duidelijk even een frustratie kwijt. Die staat in de file op de E40. En die wil graag er ook nog eens even uitleggen hoe een reddingstrook werkt in de file. Ondertussen zegt mijn zus assholes achter het stuur. Ai. Dus 22-jarigen weten wel hoe het systeem werkt. En andere bestuurders blijkbaar niet. Ja, heel simpel eigenlijk. Een reddingstrook, die vorm je in de file. Dat is zelfs wettelijk verplicht. En dat doe je bij de twee linkerste rijstroken, om het even zo te zeggen. En dat doe je zodat de hulpdiensten makkelijk door kunnen rijden. Voilà, dat is een reddingstrook.

0: Maak elf.
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Goedenavond, het is 6:00.
0: VRT Nieuws.
3: En dit is Lotte Aneka.
4: Bergen maakt zich klaar voor een groot assisenproces. In de Waalse stad Bergen start morgen een uitzonderlijk groot assisenproces. Twee dertigers staan terecht voor het dodelijk ongeval in Strepie 4 jaar geleden. Ze reden 's morgens in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Het proces zal 6 à 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assisenzaal.
5: De rechtbank van Moos kan nooit zoveel mensen in één keer samenbrengen. Ja, we hebben 600 zitplaatsen, maar daarbij moeten dan een keer de politie, al de andere mensen bijrekenen. Dus ja, is dat toch een gemiddelde van 800 à 900 mensen die hier elke dag gaan aanwezig zijn.
4: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte wordt beschuldigd van doodslag en van poging tot doodslag, zijn passagier van schuldig verzuim. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel, maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest is georganiseerd, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen kent de laatste stand van zaken over het illegaal dansfeest.
6: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 euro kunnen krijgen.
4: In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zegewipt Standaard in de stand over Antwerp, Charleroi, Genk en Westerlo naar de leiding in de Euro play-offs. Westerlo en Genk tellen evenveel punten. Eerder op de dag won KV Mechelen van AA Gent in play-off 1. Het werd 1-0. In het hockey bij de mannen heeft de Gentse club Gantoise de beker van België gewonnen. In de finale klopte het Woluwe met 12-5. Voor Alexander Hendricks van Gantoise is het de eerste keer dat hij de Belgische beker wint.
7: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk dat ik deze nog niet heb gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk dat we een pakket. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakket is altijd leuk.
4: Eerder op de dag won de vrouwenploeg van Gantoise ook al hun bekerfinale. En in het wielrennen heeft Arnaud Delis de sprint in de Famine Ardennes Classic gewonnen. Het is zijn eerste zege van het seizoen. Hij wint de Ardennenkoers voor de 3e keer in 4 jaar tijd. Vanavond nog kans op felle regen of onweersbuien in het westen en het centrum. Daarna overwegend droog, minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog, vanaf de namiddag opnieuw kans op regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser, vanaf woensdag wordt het droger. M&M.
3: Wie zingt zijn eigen naam in elk nummer dat hij maakt? Jawel, Jason Derulo. Na Bruno Mars gaat hij met jou dansen.

Take You Dancing. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij met jouw zondag aan het doen bent op dit moment. Laat dat even weten. In de app van M&M, is dat relaxen? Is dat een etentje met de familie? Laat maar horen in de app van M&M met een foto of een berichtje.

0: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: M&M Live.

0: Kidnet Vierfeest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.

0: Ja, ik was benieuwd wat jij aan het doen was met jouw zondag op dit moment. En ik zie Vic uit Essen, die is heel hard aan het werken met de tractor. Die is de grond aan het losmaken daar. Maar er zijn ook mensen aan het vieren en dat is ook belangrijk op een zondag. Spreek ik met Wouter?
1: Ja, Bob, daar spreek je mee.
0: Ah, ik had een berichtje gekregen van Hanna in de app van MRM. Jullie zijn blijkbaar een vrijgezelle aan het vieren op dit moment, klopt dat?
1: Ja, blijkbaar. Ik wist het zelf vanmorgen ook nog niet, maar ja.
0: Hoe heb je het ontdekt dan?
1: Hij is aan het plaatsvinden.
0: Hoe heb je het ontdekt dat vandaag was, de vrijgezellen?
1: Ja, ineens stonden een hele reeks van mijn vrienden aan de kerkdeur mij op te wachten. En ja, zij hebben nu een parcours voor mij bepaald, waar ik zelf niet aan weet wat we gaan doen. En
0: Je moest,
1: ondergaat volledig.
0: Je moest meegaan, er was eigenlijk geen optie om te weigeren.
1: Ja, okay. Voilà.
0: En het is wel zondag vandaag voor een vrijgezellen. Is dat misschien lastig als je morgen moet werken? Moet je morgen werken, Wouter?
1: Ja, normaal moet ik morgen werken. Maar volgens de verhalen zou het wel eens kunnen dat ik morgen niet ga werken. Maar dat gaan we nog moeten zien.
0: Oké, ja, dat zal de dag verder uitwijzen. Wat heb je allemaal al gedaan vandaag, Wouter? Of moeten doen? Want zo'n vrijgezellen, dat is heel vaak met opdrachten, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus ik krijg elke keer een envelop met een beetje info voor het volgende.
0: Okay.
1: Maar we zijn begonnen met een brunch. Zijn dan bootje gaan varen. En dan nadien was het een beetje chaos, maar zijn we uiteindelijk gaan lasershooten.
0: Hoezo?
1: In een soort.
0: Hoezo chaos?
1: Ja, wel. De wapens, er was een probleem met de wapens. Dus we hebben zo wat in twee keren moeten proberen, maar een tweede keer ging het wel. En dan hebben we echt ons goed kunnen amuseren.
0: Ah, fantastisch. En het klinkt alsof jullie nu in de auto zitten. Weet je waar je naar onderweg bent dan op dit moment?
1: Nee, niet echt. Allee, ik vermoed dat het iets eten gaat zijn, vermits het zo 6:30 wordt.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het eten gaat worden, maar ik heb er geen idee van.
0: Je hebt geen idee wat of waar?
1: Nee. Ik heb een schort aangekregen, dus ik vermoed dat ik misschien zelf iets moet koken of zo, maar geen idee.
0: Ja, dat zou nog wel een goede opdracht zijn voor een vrijgezelle, dat je zelf nog moet het eten gaan fixen. Ja, ik zou willen zeggen, wat ga je nog allemaal doen, maar dat weet je niet. Dat is nog iets dat je moet gaan ontdekken. Je weet ook nog niet tot hoe laat het doorgaat, Wouter. Nee. Dus
1: wat ik ook nog weet, is dat ik op een achterbank zit met allemaal ballonnen.
0: Ah, dat is ook interessant.
1: Ja, dat is ook nog wel voor de sfeer onderweg van rit naar rit. Ja.
0: En zitten er veel mensen met jou in de auto op dit moment?
1: Ja, we zijn er vier.
0: Oh.
1: En de voorste rij heeft een fobie voor ballonnen. Dus dat is wel een uitdaging om ze van achter te houden.
0: Kunnen die mensen in de auto zich even laten horen?
1: Ja, ik zal even de rest laten roepen. Wacht, een seconde, hè.
0: Allee.
1: Mensen, roep aan!
0: Dat klinkt als een...
1: Heb je ze gehoord, Bob?
0: Ja, ik heb ze zeker gehoord. Het klinkt als een gezellige bende daar. Wouter, ik ga je veel plezier nog wensen met deze dag, waarvan je nog niet weet hoe laat die gaat eindigen natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende. Salutjes.
1: Goed, tot de volgende. Yeah.

0: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

Miles Smith. En Stargazing. You were right there all along. En dan zijn we 6:30 geworden. Op de E40 van de kust naar Brussel. 20 minuten file golven tussen Beernebbe en Gent. En verder vanaf Ternat. Op de windringen rond Brussel 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Naar Antwerpen 10 minuten doorwerken op de E34 bij Maldegem. Op de E17 in de Pinte. En op de Antwerpsring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

Kamraad en Be Mine. Aaron Blommaert die gaat er tegenwoordig iets blonder mee door het leven. Heeft te maken met fictie die hij aan het draaien is. Maar hij is met zijn geblondeerde koep ook reclame aan het maken voor zijn nieuwe album. Maar eerst vooral zijn nieuwe single Tranen van Goud. Die komt komende vrijdag al uit. Zijn album Oorsprong, dat is pas voor 15 mei. Maar we krijgen al een single op voorhand. En hij heeft er ook al een stukje van laten teasen op TikTok en Instagram. En dat klinkt zo. Tranen van Goud. Het is met de Nederlandse Zoe Levi. Klinkt leuk. Maar we moeten er nog heel even op wachten. Deze heb je wel al gekregen, bracht die uit in 2024. Dit is Aaron Blommaert met Zuurstof.

0: ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Oh, zie die giraf daar.
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

onze collega M&M DJ. Met Turn the Music Up. Zo meteen om 7 uur een nieuwe M&M R&B met DJ Esther Manu. Ze duikt ook weer in het repertoire van een R&B/hip-hop-icoon. Vandaag is dat Ronnie Flex. Daar ga je 20 minuten lang de beste hits van horen met weetjes en al erbij dankzij Esther Manu. Dat is na 7 uur. Hey.

Dualipa, Training Season. Voor 7 uur zometeen nog. Ugel en Salto met de Jamaican Bam Bam. Dat is een van de zomerschijfjes die je de hele zomer lang gaat horen. Geniet er.

0: meer keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
4: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
2: De Campus Cup. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
6: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Bij zulke spontane festivals spelen DJ's muziek op verlaten terreinen. Er is vaak ook veel drugsgebruik. Het Franse wetsvoorstel daarover is klaar. Maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest plaatsvond, is alles in een stroomversnelling gekomen. Steven de Kranen.
7: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging. 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht. En 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
6: De illegale rave dit weekend op een verlaten militair domein in de stad Bourges is intussen zo goed als afgelopen. Iedereen die het terrein verlaat, krijgt een fikse boete. Voor de zuidkust van Zweden is een schip onderschept dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens de Zweedse kustwacht voer het onder Syrische vlag en vervoerde het waarschijnlijk ook geen lading. Er zijn ook vragen over de zeewaardigheid van het schip. Rusland zet de schepen van zijn schaduwvloot in om de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne te omzeilen. Het is al de 3e keer dat Zweden een schip uit de Russische schaduwvloot aanhoudt. Begin maart enterde het Belgisch leger ook al een olietanker van de Russische schaduwvloot. En in de Champions League, of in de Champions Playoffs beter van het voetbal, is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Bij winst kan Club over Unio naar de leiding springen. Tom Boudewijl, ze zijn een half uur aan het spelen. Hoe staat het daar?
8: 0-1, dus bij deze stand is Club Brugge de nieuwe leider. Een goal was het al redelijk vroeg. Een own goal van de basisdebutant bij Anderlecht, Mathis Angeli, op voorzet van Forbes en Trezoldi. Duwde hij de bal over de eigen doellijn. 0-1. Het is een snelle openingsfase geweest, maar ondertussen heeft het spel heel lang stilgelegen aan botsing tussen doelman Jakkers en verdediger van Anderlecht, Diarra. En beide zijn ondertussen moeten vervangen worden. Dus de match moet weer een beetje op gang komen. We voetballen 28 minuten, maar er zullen veel minuten bij komen straks op het einde van de eerste helft. En de tussenstand in het voordeel van Club Brugge 0-1.
6: Dankjewel, Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaard de nieuwe leider in de Europe Playoffs. Het blijft, of het telt, wel evenveel punten als Westerlo en Genk. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen- en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: M&M R&B.
10: Esther Nwano. Veel nieuwe dingen van onze noorderburen. Je gaat het hier allemaal horen het komende uur. En je krijgt een update over de eerlijk livestream. Maar eerst Ray.

Van Guilty Pleasure tot Collab. De Rotterdamse rapper Kevin is blijkbaar al langer fan van Roxy Dekker. Hij draait haar muziek bij al zijn stoere vrienden, zei hij. En nu hebben ze samen een single uit. Paste eigenlijk perfect bij die zonnige dagen die we net hebben gehad. Jij hebt

Straks nog meer NL Tunes, maar eerst nog een collab waar ik erg naar heb uitgekeken. De nieuwste van Isaiah Rashad en SZA. Ze hebben intussen echt al vaak samengewerkt op songs als Pretty Little Birds, Stuck in the Mud. De echte fans weten waar ik het over heb. They go way back, al van hun debuut bij hun label TDE. En nu is SZA dus te horen op Isaiah Rashad, zijn nieuwste album op het melancholische

0: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten

0: En omdat de Bieber Fever er toch nog niet helemaal uit blijkt te zijn, krijg je straks nog een Bieber Classic van mij. Love Yourself is voor zometeen.
1: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Oh, zie je die giraf daar?
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Vanaf dinsdag bij dag allemaal. M&M.

Zometeen hoor je alles over Eerlijk, de grote comeback van onze livestream. Maar eerst Busy, die heeft niet stilgezeten. Hij heeft volgens hemzelf de meest sexy zomertune van 2026 uitgebracht. Aan jou om te judgen of dat echt zo is. Hier is Lemonade.

0: Zeg, als jij te vinden bent voor de muziek die hier gedraaid wordt, voor de vibes, dan is er nog iets dat je waarschijnlijk heel nice gaat vinden. En daar ga je nu alles over horen. M&M Army. Je hebt het een tijdje moeten missen. Eerlijk, de eerlijkste livestream van de wereld. Waar we naar muziek luisteren, live reacten en jij ook je mening mag delen. We hebben behind the scenes niet stilgezeten en ik kan met heel veel trots zeggen that we're back. Ik heb de brains achter de hele operatie er even bijgehaald om jou up to speed te krijgen. Pamela F. Boeman, what's up girl?
1: What up, R&B?
0: Hey, ik heb het al een beetje geshared, maar voor de mensen die echt, echt van niks weten, wat is eerlijk?
1: Eerlijk is de eerlijkste livestream van de wereld. Wij komen allemaal samen met de beste minds in de muzieksector om te praten over allemaal leuke dingen die in de culture rondgaan, in de hip-hop-wereld, in de R&B-wereld, de Belgische scene, de internationale scene. Je kan alles gewoon bij ons te weten komen. En dan duiken we in de muziek en luisteren we samen voor de eerste keer soms naar singles, soms naar albums en soms naar een gast. En gaan we zo proberen die wereld van België meer naar voren te schuiven.
0: Oké. Nu, we zijn terug voor round 2, zeg maar. Wat is er veranderd sinds de vorige keer?
1: We willen een beetje dichter bij onze community staan. Dus we gaan de chat een beetje meer power geven. Die mag meebeslissen waarover dat we praten. Ze mogen meebeslissen welke liedjes dat we overslaan. Niet allemaal, want de eerlijke reacties mogen soms ook zeggen van de chat. Rustig, we gaan blijven verder. Maar we gaan gewoon meer dichter bij onze kijkers staan. Dus zij kunnen soms ook inbellen. Ze kunnen soms ook gewoon echt meedoen aan challenges. Dus dat is echt, we willen gewoon meer dichter bij de mensen staan die kijken. En we gaan ook weer gasten uitnodigen. Dat is nieuw sinds vorig seizoen. We hebben al een gast vastgelegd voor de week na de komende maandag. Dus dat blijft nog even een secret. Maar we gaan de Belgische scene echt meer in onze studio zien.
0: Hey, spannend. Het is echt wel de moeite om live te kijken. En je hebt het zelf al een beetje gezegd. Wanneer gaan we streamen?
1: Vanaf nu elke maandag 8:00 PM. Je hebt BDS. Niemand heeft maandag graag. Ze komen van het werk, eerste dag van school, weet ik veel. Dan kan je gewoon 's avonds thuis eerlijk opzetten, op je gemakje chillen met ons, naar muziek luisteren, met ons praten.
0: Klinkt echt als een perfecte maandagavond. Ik heb er nu al keiveel zin in. Maar voor wie toch nog niet 100% overtuigd is, waarom moeten mensen zeker intunen vanaf morgen 8:00 PM?
1: Gewoon om echt met de reactors in gesprek te gaan, om mee te beslissen wat dat er allemaal beluisterd gaat worden. En omdat wij ook nu het extra elementje, zoals giveaways, hebben. Je mag vanavond onze socials checken, Eerlijk VRT, om te weten te komen welke concerttickets we weggeven. Want vanaf nu gaan we elke aflevering een tickets weggeven voor een co-concert.
0: Oké, dus je kan er ook nog iets krijgen, ook. Dat is het toppunt. All I can say is luister naar Pamela haar wijze raad. Het wordt supergezellig, want we gaan ook luisteren naar Kehlani morgen. Ik ben obsessed met haar nieuwe album. Het is van die goede R&B. We gaan jou ook obsessed maken, daar ben ik zeker van. Dus kom er gezellig bij. Pamela, thanks for filling us in en ik zie jou morgen.
1: Thank you for having me.

Ik wil geen NL Glazer zijn, maar er is veel heat. En later vanavond gaan we ook even dieper in op een van de OG's. Ronnie Flex Deep Dive, yes sir. No worries als je het niet haalt. Je kan die later ook op VRT Max checken. En ik geef je nu al een preview met zijn nieuwste Punta Cana.

vind dat wij perfect ingeleid zijn, want het is tijd voor de Tola OG Takeover. 20 minuten, 1 DJ-set, eindeloos veel dansmoves, I promise. Je krijgt Cardi B, maar dan heel anders. En ook wel echte classics, zoals Logo Bitombo, you name it. Dus stoelen mogen aan de kant, let's go!

0: Fire, elke keer fire met Tola OG. En als je dat zelf wil verifiëren, moet je VRT Wax maar eens checken. Daar staan al zijn mixen. Nu, een paar minuten cooldown, want meteen gaan we minstens even hard.
1: Acht uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korte. Iraanse staatsmedia hebben meer details vrijgegeven over het vredesplan dat de regering via Pakistan aan de Verenigde Staten heeft overgemaakt. Het gaat om een 14-puntenplan dat volgens Iran tot een duurzame vrede kan leiden in de regio. Zo zou het tijdelijk staakt het vuren binnen de 30 dagen tot een einde van de oorlog moeten leiden. De straat van Hormuz wordt door Iran terug volledig opengesteld als de Verenigde Staten de blokkades van Iraanse havens stopzetten. Duidelijke beloftes over het nucleaire programma zouden niet gedaan worden. Eerder vandaag zei president Trump het plan te willen bestuderen. Iraanse staatsmedia melden zo net dat de Verenigde Staten ook al geantwoord zouden hebben vanavond. En dat dit antwoord door de Iraanse regering nu onderzocht wordt. In Luik is vandaag de synagoge weer opengegaan die in maart het doelwit was van een aanslag. Onbekenden hadden toen 's nachts een bom doen afgaan in het portaal. Er vielen geen gewonden, maar er was wel heel wat schade. De aanslag werd achteraf opgeëist door een onbekende terreurgroep die vermoedelijk werd aangestuurd vanuit het Midden-Oosten. Bij de heropening vandaag waren onder meer de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten aanwezig en ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Naar de titelstrijd in het voetbal dan, want in play-off 1 is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Met een overwinning kan Club over Union naar de leidersplaats springen. Tom Boudweel, hoe staat het daar in de tweede helft?
2: Het ziet er heel goed uit voor Club Brugge, want net twee doelpunten net voor het uur. In twee minuten eerst de Forbes met de 0-2 en dan de 0-3 meteen daarna van Christos Tsolis. Club Brugge had al snel gescoord, een own goal van Angeli, de nieuwe Anderlecht centrale verdediger. 0-1 in een spectaculaire openingsfase, maar dan viel het wat stil door een botsing tussen Jakkers en Diarra, allebei vervangen. En Anderlecht opende dan sterk helemaal naar het einde en drukte Club Brugge weg. En dat was ook zo in het begin van de tweede helft. Maar dan Club Brugge op de counter. Eerst Forbes en dan Tsolis. En zo Club na ruim een uur 0-3 voor.
1: Dankjewel Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaar de nieuwe leider in de Europe play-offs. Het telt wel evenveel punten als Westerlo en Genk. En op dit ogenblik speelt Dender tegen La Louvière. Dat is dan weer in de degradatieplay-offs. Daar staat het 2-1 voor Dender. Dender moet wel al zeker de barragewedstrijden om het behoud nog spelen. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog. Vanaf de namiddag opnieuw buien. En dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M R&B. Esther Nwano. Nog veel Sensa vanavond met Labyrinth, met Libianca en nog een gloednieuwe tune uit NL die enorm

En van Omar naar Oma, Lee, die is te horen op Libianca's People en te zien in Vorst Nationaal. Op vrijdag 6 november komt hij af naar Brussel met zijn Clarity of Mind Tour. Is van zijn tweede album. Ticketjes, die zijn te koop vanaf deze vrijdag. En je mag je wekker zetten om 11 uur 's morgens.

0: Ik vind dat altijd grappig als brands een andere naam hebben in andere landen. Zoals takeaway. Als je in een ander land eten wil bestellen, dan heet dat misschien Just Eat. Of in Nederland is dat dus thuisbezorgd. Maar blijkbaar kan je daar nog een stapje verder gaan. Trobi, Moula B en Winston brengen jou...
1: Trobi on the beat.
0: Snuifbezorgd. Je hoort zelf maar wat ze ermee bedoelen. Wat ik vooral hoor is een insane harde beat. Wat een collab.

0: niet per se in magie of zo, totdat ik bepaalde artiesten bezig hoor. Zo van die alleskunners. Labyrinth is daar sowieso eentje van. Hoe hij tovert met beats en sound vind ik echt magnifiek. Dat deed hij op zijn nieuwste single dus ook, Shut Your Dam. Je zou dat kunnen interpreteren als een middenvinger aan Euphoria. Hij werkte daar heel nauw mee samen. Maar dat is helemaal misgegaan. Jammer voor Lex, maar power to Labyrinth.
1: Shut Your Dam.

De beste hip-hop en R&B. Ik heb nog één track voor jou voordat we deepdiven in all things Ronnie Flex, koning van de Nederlandse dansvloer. Het is Afrobeat season met het nieuwe album van Ajake dat net gedropt is. Daar staat deze single op, Forgiveness. En alles klinkt on point op deze track. Het

We gaan even langs bij de Noorderburen voor deze. Een nationale trots van Nederland, sowieso. Denk Club Bangers, denk New Wave. Het is tijd voor een deep dive van Ronnie Flex. Geboren in 1992 in Rotterdam. Al was zijn 13e bezig met muziek en nu een van de grootste artiesten uit Nederland. Hoe flikt hij het allemaal? Time to find out.

Je kan het niet over Ronnie Flex hebben zonder een New Wave te benoemen. Dat is het hip-hop collectief waar hij bij zit met Jonah Fraser, Lil Kleine, Lijpe, Frenna en nog veel meer. Ze brachten in 2015 het New Wave album uit. Dat is een project dat ze op 10 dagen tijd in elkaar stampten. Allemaal in DIY-studio's in een appartementencomplex. En zo werd geschiedenis geschreven. Ze wonnen daar de popprijs mee, verschillende Edisons. Allemaal dikke prijzen voor een album dat intussen als artefact aanschouwd wordt. En de crazy banger Drank en Drugs.

Ronnie Flex ziet niet alleen mensen graag whinen. Hij weet ook heel goed hoe hij die hits moet maken om mensen aan het dansen te krijgen. Hij heeft meer dan 30 top 40 hits op zijn naam staan. Vaak ook met de juiste collabs. Van Maan tot Frenna tot Famke Louise. De formule werkt altijd. En ook hier bij ons, want hij speelde al op

hitmaker word je niet zomaar. Ronnie Flex is al van zijn 13e aan het produceren. Zo vader, zo zoon, want zijn vader vertrok voor zijn muzikale carrière naar Amerika. Ronnie Flex studeerde aan de popacademie, leerde eigen beats maken, eigen rap schrijven. En voor zijn eigen grote doorbraak belandde hij al in een studio met Gert Pardoel en ging hij ook met hem op tour.

De grote doorbraak van Ronnie Flex kwam in 2014 met zijn track Zusje. Eentje van zijn debuutalbum, De Nacht is nog jong, net als wij voor altijd. Dat is volledig door hemzelf en Boas van de Beats geproduced en geschreven. Het is een tijdmachine voor hem, zegt hij. Want het gaat heel persoonlijk, heel diep. Ondanks zijn party-imago en wat de titel suggereert. Wat wel nog steeds een feit blijft, hij kijkt er met heel

klas. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je broek.

0: Wat een traject. Rotterdam's finest, Ronnie Flex. Toont aan dat investeren in je craft echt een student of the game zijn loont. Dat hij nog vele jaren met veel liefde mogen terugblikken op zijn werk en de impact ervan. Want hij heeft een serieuze stempel gedrukt op de Nederlandse scene. Ronnie Flex out.
1: Een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. De komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. De tunnel verbindt het centrum van de stad met Linkeroever en verder door het Waasland. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van. Voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt, zoals pendelbussen, veerboten over de Schelde en treinen die nu rijden van en naar het heropende station Linkeroever. Nog een hele tijd zullen reizigers begeleid worden om het juiste vervoersmiddel voor hun traject te kiezen, zegt Frederik Withok van de Lijn.
2: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft de begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn aan het Frederik van Edeplein en aan Opera. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
1: Op een cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het hantavirus. Dat virus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn voorlopig al 6 passagiers ziek geworden. 3 van hen zijn dus gestorven, een 4e is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. Daardoor wipt club over kampioen Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
3: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
1: En er is op dit ogenblik nog 1 wedstrijd aan de gang. In de degradatie-play-offs staat het tussen Dender en La Louvière 2-1. Die match is wel bijna gedaan. Dender is al zeker van de barrages om het behoud. En na een maand pauze is het Formule 1 seizoen hervat met de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. De Italiaan Kimi Antonelli won er zo net voor Mercedes zijn 3e grote prijs van het seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2e in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3e. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog, minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog, vanaf de namiddag opnieuw buien en dan tot 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat vanuit Argentinië op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Wim Schepens, wat weten we al?
1: Wel, er zouden 6 mensen ziek geworden zijn aan boord. Bij 1 van hen is het Hantavirus aangetroffen. Omdat ze alle 6 min of meer dezelfde symptomen hadden, wordt er vermoed dat ze allemaal besmet waren met het virus. Nu, besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Bedankt, Wim. Komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van en voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt. Dat zegt Frederik Wittok van vervoersmaatschappij De Lijn.
2: Ruggengraat van die alternatieven is de P5 pendelbus tussen Frederik van Eden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen en kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
0: In het zuiden van Marokko zijn 2 Amerikaanse militairen vermist geraakt tijdens een internationale militaire oefening. De Verenigde Staten, Marokko en andere Afrikaanse landen hebben een reddingsoperatie gestart. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten houden elk jaar een grote militaire oefening in Afrika met verschillende partnerlanden uit de NAVO en Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En daardoor wipt Club over Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
3: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd, ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En ondanks die veroverde leidersplaats ziet de aanvoerder van Club, Hans van Aken, toch nog 1 groot werkpunt voor zijn club.
4: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Je moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
0: Nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten gewonnen. Zijn 3e al dit seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2e in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3e. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel of mist. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral in de namiddag kans op buien. Wel zacht tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 11 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze collega's van de NOS dat beide doden een Nederlands echtpaar is. Dat Hantavirus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn 6 passagiers ziek geworden, 3 van hen zijn dus gestorven. 1 van de zieken is in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Merz sprak erover vanavond in een televisieinterview met de Duitse publieke omroep ARD. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook aan dat nog dit jaar zal gestart worden met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zegt Merz.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen een andere mening heeft als wij, maar dat ändert niets daran, dat mijn overtuiging blijft dat de Amerikanen voor ons wichtige partner zijn, die wichtigsten im Nordatlantische Bündnis, en dat we een gemeinsames interesse daran hebben dat Europa en Amerika den weg gemeinsam gehen.
0: In de Royersluis in Antwerpen is de berging van de Sola Gracia vanavond succesvol afgerond. Het schip zonk half april. De voorbije dagen werd de lading uit het schip gehaald, zodat vandaag bij laagtij dat schip uit het water kon gehesen worden door de bergingsmaatschappij. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Het won vanavond met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats. Carlos Forbes was een van de doelpuntenmakers. Er zijn nog 4 wedstrijden, 3 thuismatchen voor Club. Forbes weet wat Club nu moet doen om kampioen te spelen.
2: It means that we just have to keep going like this and win every single game and to become champions. Yeah, now we're going to have the fans behind us and I think it's going to give us a big push.
0: Anderlecht strijdt ondanks 3 nederlagen op rij nog om Europees voetbal. De komende weken worden belangrijk, zegt verdediger Marco Cana.
3: We spelen zondag tegen Gent. Voor die 4e plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst. Eerlijk gezegd, dus Gent, Brugge, Union, moet je altijd gaan voor de winst.
0: En in Italië is de kampioen ondertussen wel al bekend. Dat is Inter Milan. Na een 2-0 zege vanavond tegen Parma. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, wel zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hits. Forever young.
2: Hey, DJ Liesjes hier. Ik ben enorm vereerd dat mijn nieuwe single Forever Young met Milo deze week gekozen is als M&M Big Hit.

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Amerikaanse president Trump zegt vanavond dat er positief overleg is geweest met Iran. Aanleiding is het vredesvoorstel dat Iran eerder had overgemaakt aan de VS. Over het 14-puntenplan zijn zondag meer details vrijgegeven. Wat Trump nu precies positief vindt en waar er nog knelpunten zouden zitten, is voorlopig niet duidelijk. Ondertussen zegt Trump ook dat de Amerikaanse marine vanaf maandag schepen die vastzitten door de blokkade van de straat van Hormuz zal begeleiden richting hun bestemming. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert ondertussen de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook nog aan dit jaar te starten met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen een andere mening had als wir, maar dat ändert niets daran, dat mijn overtuiging blijft, dat die Amerikanen voor ons wichtige partner zijn, die wichtigsten im Nordatlantischen Bündnis, en dat we een gemeinsames Interesse daran haben, dat Europa en Amerika den Weg gemeinsam gehen.
0: Vanavond rijden voorlopig de laatste trams door de Premetro-tunnel tussen het Antwerpse stadscentrum en Linkeroever. De tunnel onder de Schelde gaat vanaf vannacht 11 maanden dicht voor grondige en noodzakelijke renovatiewerken. Antwerps schepen van mobiliteit, Koen Kennis, is ervan overtuigd dat de alternatieven in het minder hinderplan, waar een jaar aan is gewerkt, zullen werken.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat er in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat de vermoedelijke uitbraak met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip onderzoeken. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 passagiers zijn ondertussen gestorven. Uitleg door Wim Schepens.
3: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat bij de 3 doden er zeker 2 Nederlanders zijn. Het schip was onderweg van Ushuaia in Argentinië richting de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal na de 1-3 winst bij Anderlecht vanavond. Clubcoach Ivan Leko is trots op zijn spelers, zegt hij.
4: Mainly feeling is very proud of my team, of my boys, of everything what we are doing. It's pressure every day. When you are chasing, you cannot allow yourself misstep. Football is very dynamic. Today is like this, and then from tomorrow is new day.
0: Club heeft nu een puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat 4de. En in het Italiaanse voetbal is de landskampioen wel al bekend. Internazionale uit Milaan heeft er voor de 21ste keer in de geschiedenis de Scudetto gewonnen. Zo wordt de landstitel in Italië genoemd. Inter versloeg in eigen huis vanavond Parma met 2-0 en is op 3 speeldagen van het einde zeker van het kampioenschap. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral na de middag kans op buien. Wel opnieuw zacht, tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws

0: Het is 1 uur. Goedenacht, de VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen uit de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. Trump liet ook nog weten dat er de voorbije avond constructieve gesprekken zijn geweest met Iran over het Iraanse vredesvoorstel. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is een onderzoek gestart naar de hantavirusbesmettingen op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 6 mensen zijn ziek geworden aan boord, 3 van hen zijn intussen overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De premetrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
2: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn. Maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Anderlecht gewonnen met 1-3. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke overwinning dus, vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
3: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
0: Club heeft nu een punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4de plaats. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: points lost, the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through. We've lost dancing.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
2: Allee.
1: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: M&M Live.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
1: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: De Nederlandse overheid heeft ook bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Een Spaans regeringsvliegtuig met premier Pedro Sanchez aan boord heeft onverwacht een noodlanding moeten uitvoeren in Turkije. Sanchez was met het vliegtuig op weg naar een Europese top in Armenië. Er zou aan boord een technisch probleem vastgesteld zijn, maar meer details daarover zijn er voorlopig niet. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars.